bij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

vanaf de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
1: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
0: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
2: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede morgen zonder zorgen. Leuk dat je erbij bent. Het weekend is weer in zicht. Het is vrijdag 2 oktober, 7:10. En je luistert naar de Morning Show. Ik wou heel even met je kletsen over gisteravond. Ik was bij Vader Stiel Alleen. Dat is het debuut van Sarah Jane als solo-artiest, kan ik dat zo zeggen. Ze had een theatershow in Podium Mozaïek in Amsterdam. En Sarah Jane is natuurlijk ook mijn NPO-blend-collega. Ze schuift vaak aan als Jasmine niet kan. Dus des te bijzonderder om haar te zien schitteren op het podium. Ze heeft natuurlijk al zoveel gedaan. Ook verteld dat er een album aankomt. Ik ken haar natuurlijk ook uit de band van Ronnie Flex. Maar dit keer dus echt helemaal haar show. Vadersdeal alleen. En dan denk je, ja, leuk voor je dat je daar bent geweest. Nou, je kan er nog naartoe, hoor. Woensdag 2 december staat ze bijvoorbeeld in zaal 3 in Den Haag. En je kan ook de andere shows van Sarah Jane vinden als je Vadersdeal alleen intikt op Google. Verder natuurlijk een voetbalwedstrijd waar het toch een beetje smullen van was. Want het was wel spannend. 2-2 geworden uiteindelijk tussen Nederland en Griekenland. Maar Oranje had het wel moeilijk. In de eerste helft stond het 2-0 voor Griekenland. En in de tweede helft maakte het Nederlandse team natuurlijk de comeback. Je hoort Virgil van Dijk.
1: Nu is het eerst koppen bij elkaar steken. Accepteren van elkaar dat het niet, de eerste helft niet kan. En dat we natuurlijk de tweede helft heel veel goede dingen hebben laten zien. En daar moeten we voor, beduren.
0: Al dus de aanvoerder van het Nederlands elftal. Dan nog een dingetje waar ik me over verwonderde. Dat is de benzineprijs. De benzine is weer gestegen. Ja, leuker kan ik het niet maken. Op dit moment zo'n 2,72 voor een litertje euro 95. En in Duitsland is het veel goedkoper. Want daar zijn de accijns juist verlaagd. Omdat ze dachten van, oh ja, het is aan het stijgen. En we moeten de mensen niet te moeilijk maken. Dus zijn er een hoop mensen die de grens overtrekken om hun benzine en hun boodschappen te halen.
2: Wij zijn gisteren in België geweest om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
0: Nou, dan weet je welke route je moet pakken als je het wat goedkoper wil doen. In de Morning Show zometeen een R&B classic. Die bijna a cappella is, waarvan ik dacht, hebben we die ooit wel gedraaid op NPO Blend? En wat is die lekker? Eerst hoor je Summer Walker en Usher met Come Through.

Mars gaat weer verder met zijn romantic tour. Hij gaat nu 5 concerten doen in Los Angeles. Een beetje hoe hij dat ook deed in de arena in Amsterdam. Jordan met All Mastel. Het is tijd voor de Army Classic, want het is 18 over 7 op je vrijdagochtend. En vandaag is dat er eentje, ja, waar je wel u tegen zegt. Hij begint een beetje a cappella en ik krijg er altijd zo'n kerstgevoel bij. Niet dat het al koud aan het worden is, want vandaag wordt het 20 graden en blijft het droog. Maar toch gaan we een beetje die richting op. Anyways, het is een track uit 1996 van de groep As Yet, die we natuurlijk ook kennen van Last Night. En dit keer betreft het een cover van een track uit 1982 van Chicago. Vandaar dat de leadzanger van Chicago, Peter Cetera, er ook op meedoet. Ja, ik hou er gewoon van. En ik bedacht me opeens, het zou zomaar kunnen in het bestaan van Blend, en dat is al 3 jaar, dat we deze nog nooit hebben gedraaid op de radio. Dus nu moet het er een keertje van komen. Ik heb het over een grote hit van As Yet, Hard to Say I'm Sorry.

0: Een van de eerste hits van Coolio, Fair for Gangsta's Paradise, bracht hij deze Fantastic Voice uit. Met daarin een mooie sample van I'll Take You There van de Staple Singers uit 1972.
1: Het NPO Blend weer.
0: Ja, vroeg in de ochtend is het mistig, dus dat zie je misschien om je heen. Daarna wordt het zonnig en ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft droog en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Morgen opnieuw een droge dag met zo'n 20 graden. De westenwind is dan zwak tot matig. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Met nu een grote hit van B2K, een soort van comeback single eigenlijk. Die gaat over hoeveel kilometers je op je teller hebt staan. Mileage.

0: Tijd vliegt en het is vrijdag, dus we kijken uit naar het weekend. En dat is lekker! Er staan weer feestjes voor de deur. Hè? Ik zag onder andere een Challenge Reunion combinatieparty. De Summer Breeze en Challenge Reunion zijn twee feesten in Amsterdam. De Challenge Reunion heeft natuurlijk te maken met die legendarische discotheek in Hoofddorp, waar R&B-fans en hiphop-fans vroeger naartoe gingen. In ieder geval, die parties die gaan samen en dan organiseren ze Ritmo Roots. Morgen, dus zaterdag 3 oktober, in de West Wilde. Dat is tegenover de Westen Gasfabriek en daar kan je dus dit soort tunes ook verwachten. In de morningshow wil ik het even met je hebben over een hiphopschool. Een middelbare school waar je misschien je kids wel op zou willen zetten. Dus het is helaas wel in de Bronx in New York. Maar het is natuurlijk ook de plek waar hiphop ooit ontstaan is. Op een feestje van de zus van DJ Kool Herc. Daar ging hij scratchen, daar gingen mensen breakdansen. En die hiphopschool die is dus geopend in de Bronx sinds een paar weken. En dat is een bijzonder moment.
1: We open the doors here to the first ever School of Hip-Hop.
0: En ze hebben samengewerkt met een hoop artiesten. Artiesten van vroeger, zoals Melly Mel. Maar ook bijvoorbeeld met Fat Joe om dit tot stand te brengen. Het is een stukje geschiedenis natuurlijk.
2: Hip-Hop unveils the truth. Hip-Hop tells you exactly what your city looks like, sounds like, feels like. It was an outcry from people who demanded things to change and to tell the world what we were going through. And that came from a city that was going through a whole lot.
0: Al dus naast die een speech hield bij de opening van de hip-hop school in de Bronx. Ook de burgemeester van New York was er aanwezig. De Bronx is tenslotte een stadsdeel van New York. Mamdani zei het volgende.
3: To keep writing, to keep creating, to keep dreaming, it's also a reminder of what the city has to be. We have to forever be hungry. We can't be content with having been the birthplace of hip-hop. We want it to still be the home.
0: Ja, dus hij zei, het moet niet alleen de geboorteplaats, maar ook nog het thuis zijn van hiphop. En hij zet zich in om het ook weer gewoon de hoofdstad van hiphop te maken. Ander nieuws over Mamdani, de burgemeester van New York dus, is dat hij met Femke Halsema 2 weken geleden een ontmoeting had. Je hebt namelijk de Urban 20, dat is een soort van bijeenkomst van burgemeesters van grote steden over de hele wereld. En dat was in New York. Dus Femke Halsema die ging daar naartoe, ontmoette de burgemeester van New York, deze soort Mamdani, en overhandigde hem destijds een Ajax-shirt. Een gesigneerd Ajax-shirt, waar hij heel blij mee was en ook op de foto mee staat. En dat heeft ze gisteren gepost op haar Instagram-accounts. Leuk om er even bij te melden. In de morningshow hoor je zometeen Mariah Carey met Fantasy en dit is Mobb Deep met

Nou, mijn computer staat aan hoor. Ik ben er klaar voor. Om 9 uur start de verkoop voor de tickets voor Craig David. Die komt gewoon deze kant op, wel in 2027. Maar ja, vandaag start de verkoop voor dat concert. Dat dus pas in mei plaatsvindt. Het is op 12 mei in de AFAS Live in Amsterdam. Woensdag 12 mei. Maar goed, als die kaarten losgaan, dan wil ik er wel twee. Waarom? Craig David doet een Born to Do It Tour. Dus zijn eerste album bestaat 25 jaar. En dan gaat dus al die liedjes van vroeger, Can You Feel Me In en Seven Days en zo, die gaat hij allemaal gewoon weer doen als de oude Craig David. En zijn stem is gewoon zoals toen. Dus even terug in de tijdmachine met Craig David kunnen we dus binnenkort doen. En om 9 uur start de verkoop voor die tickets. Goed om je even te updaten daarover. Andere update komt van Nienke Plas straks. Die is namelijk genomineerd voor een van de Gouden Kalveren prijzen. De filmprijzen voor Treat Her Like a Lady, waarin ze de hoofdrol Sandra speelt. Een alleenstaande moeder die financieel klem komt te zitten, maar alles op alles zet om haar dochters toch een mooie zomer te geven. Ja, dat is wel bijzonder, want Treat Her Like a Lady maakt ook nog kans op een call voor beste regie en beste scenario. En daarover horen we dus zometeen genomineerde Nienke Plas in de Morning Show. Eerst reizen we af naar Atlanta voor deze grote hit van

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer. Geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba.
5: Een lekker droog dagje. Goedemorgen, dit is de Morning Show met zometeen een grote hit van The Brat en nu John B. met Lately.

vertellen. Sinds kort ligt er een haarproduct van haar en haar vrouw Jessica Judy Depard in de winkels in Amerika. In zo'n 6000 winkels. De So So Slick Hairline. En verder kan je haar hele leven volgen, want er is een online serie die heet Brad and Judy. En daarin zie je het hele leven van deze twee dames. Hey.

0: daar kijk ik naar uit en dat wordt het vandaag. Ook morgen wordt het zo'n temperatuur van 20 graden. In de Morning Show blikken we een beetje vooruit op de muziek die we draaien. Straks een mooie plaat van de Black Eyed Peas. En de Black Eyed Peas die waren altijd een beetje voorlopers, hè? Ook qua sound, maar ook over hoe ze naar bijvoorbeeld AI keken. Will.i.am die had al een AI-horloge voordat iemand op de wereld nog met AI praatte. Was hij al met een chatbot aan het praten en liet hij dat in alle interviews zien. En 16 jaar geleden verscheen er een combinatievideoclip van de tracks I'm a Bee en Rock That Body van de Black Eyed Peas. Die clip heet dan ook I'm a Bee Rocking That Body. En daarin vertelde Will.i.am al aan Fergie dat ze nooit meer naar de studio hoefde te komen, omdat hij nu een AI-computer had die gewoon haar stem kon gebruiken en alles kon inzingen. Dus helemaal op de hoogte van alle nieuwste snufjes. En toch is Will.i.am een beetje anti-AI.
1: You need something that differentiates it from the other stuff. And that file, I call it the POL, the proof of life file. So this song, .pol. Right now on DSPs, it's wheresthelove.wave or wheresthelove.mp3 or mp4 on YouTube. We need a wheresthelove.pol, because that has human biometrics connected to it.
0: Ja, dus een faalnaam waardoor je weet dat het een echte track is en dat die niet gemaakt is door een computer. Dat wil hij. En hij noemt dat dus POL, Proof of Life, in plaats van mp3'tjes en zo. Verder wilden we even terugblikken op een mooie plaat van Rihanna die ik voor je klaar heb staan, met die mooie claps erin. Rihanna die is natuurlijk ooit getekend door Jay-Z en daar heeft ze iets aan overgehouden. Die man heeft daar goed advies gegeven.
2: In the beginning of my career, I remember upon the replay, started doing really well, and he came up to me at a showcase and he said, you must be a really great person because great things keep happening for you. Don't ever change who you are. Always remain humble, the same, and it kind of rings in my ear. Like, every day I hear that. And it stuck with me, and I have a lot to be grateful for.
0: This is Rihanna met Pon de Replay.

was ook zo'n mooi concert tijdens het North Sea Jazz Festival, waar we stonden met een studio van NPO Blend. Je hoorde Jezebel van Gibeon. En die man die kwam in pak op. Ik denk dat hij het heel warm heeft gehad, maar het zag er fantastisch uit. En wat een stem. Hij heeft echt een unieke stem. Zeg maar, als Gibeon zingt, dan weet je meteen, this is Gibeon. Hey, vanavond is het weer tijd voor de Gouden Kalveren. De belangrijkste film- en televisieprijzen van Nederland. En toen we de nominaties bekeken, zagen we een hoop bekende namen voorbij komen. Want een aantal van de genomineerde films en series hebben we hier al in de morningshow besproken. Om te beginnen de korte film Toen ik klein was, was ik niet bang. Waar ook onze eigen Jasmine Sender een rol in heeft. De film gaat over de 10-jarige Kush, die astronaut wil worden en zich met haar fantasie staande houdt in de grote mensenwereld. En de 13-jarige hoofdrolspeelster is Nea Mulder, en die is genomineerd voor de beste hoofdrol in een korte film. Ook prachtig om twee grote vrienden van de show te zien schitteren op het witte doek. Acteur Sabri Sadiq is genomineerd voor de beste bijrol in een dramaserie. Hij speelt in de serie Mokro's. En de film Port Bagage is meteen twee keer genomineerd. Aghlam Tehadouini voor de beste hoofdrol. En Majoub Ben Moussa voor de beste bijrol. En last but not least, de film Treat Her Like a Lady. Daar gaan we zo meteen over bellen. Die film is namelijk genomineerd voor beste regie, beste scenario en beste hoofdrol. En die hoofdrol die wordt vertolkt door niemand minder dan Nienke Plas. En die bellen we zometeen in deze show. Eerst hoor je Mike Shorey en Lil Mo op deze grote hit van Fabolous. Can't Let You Go.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

in de ochtend is het mistig vandaag. Daarna wordt het zonnig en ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft droog en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Morgen opnieuw een droge dag met zo'n 20 graden. De westenwind is dan ook zwak tot matig. En je kan dus gewoon chillen overdag. Het is toch een beetje een lekkere herfst eigenlijk. Hè? Als je zo kijkt naar de afgelopen dagen. Beetje geregend, maar ook wel die 29 graden van eergisteren. Denkt van, nou, dat is wel de herfst waarvoor ik zou tekenen, ondanks dat het te maken heeft met climate warming. Deze man komt deze kant op. Sterker nog, hij staat vanavond in de Paradiso en morgen in de Oosterpoort in Groningen. Zelen Ngonda.

0: Seriesprijzen De Gouden Kalveren worden vanavond uitgereikt. En iemand die dan met spanning in de zaal zit is actrice en comedian Nienke Plas. Want die is genomineerd voor haar hoofdrol in de film Treat Her Like a Lady. Ze speelt Sandra, een alleenstaande moeder die alles op alles zet om haar dochters een mooie zomer te geven. En Treat Her Like a Lady is ook nog eens genomineerd voor Gouden Kalf voor beste regie en beste scenario. Nienke Plas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst gefeliciteerd met die nominatie. Hoe voelt dat?
1: Ja, het is heel gek. Toen ik het hoorde, zaterdag was het, dacht ik wel echt zo, hè? Ik stond gewoon echt met de spel in mijn hand, met mijn telefoon in mijn hand en net te kijken van, dit is gewoon gebeurd. Ik ben gewoon genomineerd. Ik was even eraf.
0: Ja, werd je gebeld door de regisseur of hoe kreeg je het te horen?
1: Ik kreeg de producent of Kapi, ik zat toevallig op ik moest iets posten, of een story was ik aan het doen. En ik zie in één keer binnenkomen dat Top Kapi zegt, gefeliciteerd, je bent genomineerd. En ik denk echt, hè? Ik dacht nog, het is een algemeen bericht voor iemand anders of zo.
0: Ja.
1: En toen klikte ik erop en dacht ik, oh natuurlijk, dat is vandaag. Ook een beetje een gekke dag natuurlijk om de nominatie te horen op zaterdag.
0: Ja, ja, ja. Ik hoor dat je mama-taken hebt vandaag ook.
1: Ja, ik heb gewoon altijd een jaar hoor. Het is gewoon vrijdagochtend kind net afgezet. Dus een ander kleine mormeltje hier naast me.
0: Hoe bereid je voor op vanavond dan? Bereid je überhaupt voor?
1: Ja, nou, voor jurkenstress en al die gekkigheid. Dat is sowieso niet echt voor mij weggelegd. Want ik ben heel weinig bezig eigenlijk met mode en kleding. Ja, ik moet het aan, want anders is het koud.
0: Ja.
1: Maar voor de rest is het... Dus ik doe altijd last minute. Dus ik heb... Eergisteravond nog een lieve meid mij thuis gehad die jurken verhuurt. Die zei, ik ga je helpen. Die kwam met een hele bunch aanzetten. En andere vriendinnetjes die bij PR-bureaus werken. Dus ik heb twee opties.
0: Ja?
1: En ik ga het gewoon even allebei aan doen. En Paloma, de regisseur, die ziet einde van de middag of tenminste beginmiddag. En dan gaan we samen eventjes voor de spiegel
2: paraderen.
0: Wat moet je uitkiezen dan?
1: Ja, dan ik moet kiezen uit een... Of het is een jurk dat ik rondloop als een soort van Swarovski-steen.
0: Ja?
1: Of het is een jurk die is wat simpeler qua model. Alleen de halslijn is zeer heel bijzonder. Het is weinig halslijn, zo kan ik wel zeggen.
0: Ah, loopt helemaal tot je kop.
1: Ja, het is een beetje een geval dat je zou van niet bukken. Want
0: ja.
1: Anders gaat het
0: mis. Oh ja.
2: Dat is een
0: en heb je tijd gehad, want met al deze drukte en de kids om je heen, om een speech te schrijven voor het geval dat je wint?
1: Ja, nou, dat zeiden ze inderdaad. Dat is ook een diner dat je uitgehaald wordt. Alle genomineerden zeiden ze, bereid je speech voor. Want jullie denken waarschijnlijk, ik ga vast niet winnen. Maar wij denken wel dat jullie gaan winnen. Dus alsjeblieft, doe dat max 90 seconden lang. Nou heb ik het voordeel dat ik snel kan praten. Maar ik was wel pas aan het meten van, oplezen, kom ik uit met de tijd. En volgens mij heb ik 10 seconden over. Dus die ga ik dan gewoon gebruiken om het in me op te nemen.
0: Want wie ga je dan bedanken als je zou winnen?
2: Ja.
1: Ja, dan wanneer ik win, dan bedank ik uiteraard, je bedankt de filmproducenten, dat je het moet doen en de regisseur dat ze mij gekozen hebben. En ik, eigenlijk wil ik ook wel heel erg een momentje pakken voor dat het verhaal wat ik vertel in de film, dat het verhaal is wat mensen leven, echt mensen leven. Dat we iets meer om ons heen mogen kijken, want dit is natuurlijk een tragisch verhaal. Maar
0: ja.
1: Het is vooral iets wat echt speelt en ik zou dat zeker ook willen benoemen in een dankwoord. Niet te bedanken. Maar het is meer van, laten we iets meer om ons heen kijken. Want er zijn mensen die het heel goed hebben in Nederland. En als al die mensen een klein beetje geven, dan kunnen we de mensen die het heel slecht hebben in Nederland iets comfortabeler laten zitten. Of iets meer ademruimte geven.
0: Dus ja, want je speelt dus Sandra, een moeder die de eindjes aan elkaar moet knopen om het allemaal rond te krijgen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Juist, ja, Sandra die heeft het zwaar en Sandra die heeft het systeem tegen zich. Ze is ook wel een hele trotse vrouw, dus ze heeft ook zoiets van, ik doe het zelf. En de hulp die ze krijgt, ja, dat werkt haar tegen. Want hoe kan je eigenlijk solliciteren, terwijl je ook niet kinderen alleen mag zou mogen laten. Maar je hebt geen geld voor oppas. En het is een situatie wat lijkt onmogelijk voor haar. Dus ja, maar ze is creatief, Sandra. En ik denk heel veel papa's en mama's in Nederland dat zijn. Omdat je wel creatief moet worden op het moment dat je minder hebt.
0: Ja, een mooi verhaal, een mooie film ook. We hopen natuurlijk dat je wint. Hoe laat weet je het?
1: Dat is ook een ding, want je zit daar. En de volgorde van de nominaties, dat is een verrassing. Maar ik gok zo dat beste hoofdrol. Het voelt aan van, die gaan ze wel lekker rekken. Die komt waarschijnlijk ergens achterin.
0: We moeten blijven kijken. Heel veel succes vanavond. En heel veel plezier ook. En liefst aan de kids.
1: Dankjewel. Jij ook een fijne dag.
0: Nienke Plas hoorde je op NPO Blend. Dit is Coco Jones met Love Me Through.

vanaf de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

En daar is het 4 voor 9 mee geworden. Je luistert naar de Morning Show. En dit is altijd een mooi moment. Want na 9 uur draaien we de Power Pokoe. Dat is er eentje waar je energie van krijgt. En we hebben elke week een thema. Deze week is het thema vriendschap. En dat mag in de breedste zin gezien worden. Wat is er allemaal gedraaid? Nou, maandag werd Music Soul Child aangevraagd met Just Friends. Dinsdag draaiden we 50 Cent met Best Friend. Woensdag hadden we Biz Markie met Just a Friend. En gisteren was het winnen met Lotgenoot. Natuurlijk ook een mooie track over vriendschap. Dus heb jij er eentje in je hoofd? Misschien is het wel eentje waar bestie in de titel zit of zo. Eentje die gaat over vriendschap. Die je nu wil horen op NPO Blend. Geef het dan even door via de NPO Luister app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. En zo kan je hem doorsturen. En dan kan ik hem zo voor je draaien als powerpokkel van vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je doorstuurt. Nu A Tribe Called Quest. Nog net voor de headlines van 9 uur met Find A Way.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
2: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba.
4: Goedemorgen, het is alweer 8:55 en je luistert naar de Morning Show met zometeen een grote hit van Nio en nu Naughty by Nature. Hip hop, hoor!

0: Deze maand is hij in Afrika te vinden. Hij gaat optreden in Kaapstad en Pretoria in Zuid-Afrika. In Nairobi in Kenia. Nio hoorde je met Sexy Love.
1: The Morning Show. Cuba.
0: Over 9 op je vrijdagochtend en wat een lekker uurtje. We hebben straks DJ Saptimus Prime achter de draaitafels. Nou ja, die heeft een mix gemaakt. De morning mix van vandaag, maar zover is het nog niet. Power Pokoe. Eerst is het tijd voor de Power Pokoe. Eentje die jij aanvraagt en we hebben een nieuw thema deze week. Het thema is Friends, vriendschap eigenlijk. En Vincent die stuurde een berichtje en die heeft het over de echte Friends. Die zegt het is geen hip-hop of R&B, maar I'll Be There For You van de Rembrandts. Dat is zeg maar die song van de serie Friends. I'll Be There For You. Jason die komt met de Carters met Friends. Nou, dat is natuurlijk ook een goeie. Nina zegt Ronnie Flex met BF. Dus Best Friend staat dat natuurlijk voor. En Farida, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat was jij aan het doen?
2: Lekker met mijn hond aan het lopen.
0: Dat is belangrijk. Wat voor hond heb je?
2: Oh, het is een, het is geen rashondje. Ik heb hem geadopteerd uit Letland.
0: Oh, wat lief. Uit Letland helemaal.
2: Ja, ja.
0: Die is voor je overgevlogen of had je hem daar gezien?
2: Nee, ik had hem op een website gezien. En dat zijn hondjes die zeg maar op de weg zijn naar een dodingstation, zoals ze die daar noemen.
0: Ja.
2: En
0: je zag die lieve foto en je dacht van die wil ik hebben en een lang leven gunnen.
2: Ja.
0: Alright, en je stuurde een berichtje. Wat wil je horen?
2: Brandy met Best Friend.
0: En waarom?
2: Het nummer zegt alles. Sowieso is het een van mijn favoriete Brandy tracks. En daarnaast, je hebt vrienden die ken je vanaf basisschool tot de dag van vandaag. Anderen heb je pas ontmoet. Maar die vriendschap is zo hecht en zo sterk. Het nummer zegt alles over wat voor mij vriendschap inhoudt.
0: Wat mooi. Ja, sommige vrienden zijn als familie natuurlijk. Is er Absoluut. Dan iemand die een shout-out wil geven of ga je dan verkeerde dingen doen omdat je namen noemt?
2: Oh nee hoor, mijn beste matjes weten wie. Ze weten wie ze zijn. Audrey, Anouska, Sandra, Ro, Salut. En zo kan ik nog even doorgaan. En dat zijn echt mijn besties.
0: Farida, een hele fijne dag. En deze is dus voor jou van Brandy, Best Friend.

0: Power Trip van J. Cole en Miguel. En het mooie van J. Cole is dat hij deze maand al komt. We hebben laatst kaarten voor hem weggegeven op NPO Blend. Op 12 en 13 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik wilde even met je kletsen over Diddy, want er is weer Diddy News. Diddy do it, yeah, he probably did. Diddy die komt op 21 januari 2028 vrij. Dat is onder andere eerder dan afgesproken van tevoren, omdat hij heeft deelgenomen aan een afkickprogramma in dit jaar. Maar wat blijkt, zijn gevangenis, zijn cel, wordt gewoon schoongemaakt door mensen. Hij heeft daar een telefoon, hij heeft daar lekker te eten. Ze vinden eigenlijk dat hij te verwend wordt en te veel dingen doet die niet volgens de regels mogen. Dus waarschijnlijk wordt hij toch weer in afzondering gezet. Dus niet meteen in een isoleercel, maar wel op de isoleerafdeling. Laat de Bureau of Prisons in Amerika weten. Is toch wel een dingetje. En daarnaast is er een interview verschenen met Too Short, rapper Too Short, over Diddy op TMZ, de website die alle roddels bijhoudt. En Too Short zegt dat hij Diddy wel een beetje heeft vergeven en dat hij niet kan wachten om op zijn welcome home party te komen.
1: I'm going to the Puff Daddy coming home party. When he comes home, I'm going to the party. If he throws a party and welcome home.
0: In hetzelfde interview zegt hij wel dat hij Diddy veroordeelt voor wat hij heeft gezien wat betreft Cassie. We hebben natuurlijk allemaal dat filmpje gezien waar Diddy Cassie aan haar haren sleurt in een hotelhal. Dat je echt denkt van, hoe kan je dat doen? Maar dat is niet waar hij voor veroordeeld is natuurlijk. En daarover zegt Too Short dan in dit interview van, ja, maar je kan iemand niet toerekenen wat hij heeft gedaan toen hij high was en misschien niet in een right state of mind. Ja, ik weet niet wat je ervan moet denken. In ieder geval ben je weer updated over Diddy. Dit is een grote hit van Carrie Hilson. Die is dankbaar voor alles in haar leven. Thankful.

Matthias dan Extins met Viervoeters. En ook hij gaat toeren vanwege het 30-jarige bestaan van Spraakwater. In januari is de kick-off en dan gaat hij door heel Nederland. Het weer. Vanochtend is het mistig en bewolkt. Vanmiddag kan het zonnetje af en toe doorkomen. Het wordt maximaal 21 graden vandaag. Vroeg in de ochtend dus de mist, maar later...

0: lekker zon. Ook goed om te weten, morgen opnieuw een droge dag met zo'n 20 graden. En de westenwind is dan zwak tot matig.
1: Caribbean Classic.
0: Voor de Caribbean Classic van vandaag hebben we een grote hit van Egyptian voor je uitgekozen. Gewoon omdat het een beetje gaat over knuffelen, een beetje elkaar warm houden. En dat is altijd mooi om daarover te zingen. Egyptian heeft natuurlijk maandenlang in Rotterdam gewoond. In Delfshaven woonde hij destijds, omdat hij hier zoveel optredens kon doen. En hij toert nog steeds de wereld rond. Hold You is dit op NPO Blend.

0: nooit in de studio geweest met deze Egyptian. Die neemt echt binnen no time alles op. En zo is dat ook gegaan bij Hold You. Vocalen waren eigenlijk nog niet af. Hij heeft ze opgenomen in New York voor een producer. En ging er toen weer vandoor. En die producer heeft het afgemaakt. En zo ontstond deze versie van Hold You. Waar later ook een Diplo remix van uitkwam. En een remix met Nicki Minaj natuurlijk.
1: The Morning Mix.
0: Het is alweer 9:55, dus 9:30 geweest. Tijd voor de Morning Mix op NPO Blend. Elke vrijdag nodigen we een toonaangevende R&B of hiphop DJ uit om een lekkere mix voor je te maken die past bij dit mooie radiostation. En vandaag is de eer aan DJ Saptimus Prime. Ik zat heel even te kijken. Die man die gaat optreden op vrijdag 16 oktober. En dat is bij een film. Weet je die film nog? How Stella Got Her Groove Back. Nou, de party Grapevine, dat is een beetje een oldschool party. Die gaat dan die film laten zien in de Cinerama, een filmtheater bij de Westblaak in Rotterdam. En daarna is het een party waar hij dan gaat draaien. Dus dat soort leuke dingen komen eraan. Je kan hem gewoon volgen. Trouwens, DJ Saptimus Prime is te vinden onder andere op Instagram. En dan heet hij dus DJ Saptimus Prime. Waarom heeft hij die naam? Omdat hij van een soppie houdt. Hij houdt van een drankje. En zo kwam hij erop. Dus het is een combinatie van soppie en Optimus Prime die we kennen als de leider van de Transformers. Van de Autobots in de Transformers. Kortom, een lekkere morning mix. Geniet ervan op deze vrijdagochtend.

0: Wat een lekkere mix. Morning mix van DJ Septimus Prime. Die natuurlijk in de clubs te vinden is. Ook dit weekend mocht je uitgaan. Veel plezier alvast. En succes ook op deze vrijdagochtend. Ondertussen is mijn collega Jamie van Jamie's Jams ook aangeschoven. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, prima.
0: Leuke plannen voor de show zometeen.
2: Nou, de grote finale van de Blend Essentials. Hè. We hebben 4 fantastische tracks van LL Cool J al op de lijst staan.
0: LL Cool J is hard as hell. Ik dacht nog Rock the Bell. Staat die er al in?
2: Oh, nee, die staat er nog niet in.
0: Ja, ja.
2: Nee.
0: Dat is een goeie.
2: Wel Doing It toegevoegd. Dus toch wel de bekendste hit.
0: Ja, lekker.
2: Mama Said Knock You Out staat er al op. I Need Love. En nog één. Maar ik heb nog even die laatste nodig. Hoeft geen grote hit te zijn. Hè. Mag ook een vergeten pareltje zijn.
0: Ja. Maar het is wel moeilijk, hè? Je mag er nog maar eentje toevoegen aan het lijstje.
2: Die man gaat al mee sinds de jaren 80, hè? Dus ben je dan een liefhebber van zeg maar die old school? Ben je fan van de romantische hip-hop ballads die maakt?
0: Ja.
2: Of zijn er tracks waarvan je zegt, ja, die hoor je gewoon echt te weinig op de radio? Ja, alles is welkom via de NPO Luister-app.
0: Stuur het even door. Dus op de app klik je op Blend en op berichtje. En dan zeg je, hey Jamie!
1: Hey,
0: en laat
1: girl.
0: Je hem weten... hey girl. Laat je hem weten welke track van LL Cool J nog in het lijstje ontbreekt. Ja, ik zei het al. Ik wens je een hele fijne vrijdag en succes vandaag. En we hebben er nog eentje voor je voor de headlines van 10 uur. Deze van Bobby Valentino. Slow down.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie. Happy Friday, lekker veel energie in Jamie's Jams vandaag. En deze is voor alle motherfucking clubheads, de gangsters en de pimps, people smoking, ecstasy people en de DJ. Missy Elliott is hier.

Ja, als Nas en Lauryn Hill het voor het zeggen zouden hebben, dan zou er geen rivaliteit meer zijn tussen groepen mensen. Zouden er geen onschuldige mensen meer vastzitten in de gevangenis? Mensen in de ghetto zouden het beter hebben en iedereen een leven kennen zonder angst. Dat zou mooi zijn, hè? Helemaal geen gekke mensen natuurlijk. Ondanks dat het nummer al 30 jaar oud is, lijkt er nog niet heel veel te zijn veranderd, helaas. Wel een lekker begin van deze vrijdageditie Jamie's Jams. Het is 10:15. If I Rule the World, welkom bij Blend. En welkom in de throwback-trein die je razendsnel richting een goed nieuw weekend brengt. In die trein onder andere Ginuwine, Justin Timberlake en ook de dames van Destiny.

Child en Black coming up. Brand new blend met Lee en Thomas samen. Ja, en als je naar een concert van Jay-Z gaat, dan weet je eigenlijk nooit wie die allemaal voor je heeft meegenomen. Hè? Heb je het gezien de afgelopen weken? Hij had Rihanna ineens op het podium, Pharrell Williams en ook de man die je zo gaat horen. Maar nu kunnen Usher en Chris Brown er ook wel wat van. Die zijn natuurlijk aan het toeren met die R&B-tour door Amerika. Waar trouwens ook steeds meer geruchten over zijn dat ze ook naar Europa gaan komen. Hè? Als je daar meer details over wil weten, zou ik lekker veel naar Blend blijven luisteren. Dan hoor je dat gelijk hier in Jamie's Jams. Maar ook zij houden dus wel van een verrassing. Hè? Kanye West stond bijvoorbeeld de afgelopen weekend op het podium. Of een tijdje terug. Afgelopen weekend waren het Robin Thicke en Snoop Dogg die hij gewoon even had meegenomen. Die ze hadden meegenomen, moet ik zeggen. Usher en Chris Brown dus. En dan leg je de lat wel hoog. Hè? Ik bedoel, als je nu naar een concert van iemand gaat, dan ga je er bijna vanuit dat er nog een hele doos aan support gelijk hier in Jamie's Jams. Maar ook zij houden dus wel van een verrassing. Hè? Kanye West stond bijvoorbeeld de afgelopen weekend op het podium. Of een tijdje terug. Afgelopen weekend waren het Robin Thicke en Snoop Dogg die hij gewoon even had meegenomen. Die ze hadden meegenomen, moet ik zeggen. Usher en Chris Brown dus. En dan leg je de lat wel hoog. Ik bedoel, als je nu naar een concert van iemand gaat, dan ga je er bijna vanuit dat er nog een hele doos aan surprise acts open wordt getrokken. Maar

Land Tweet Tweet. Het is vrijdag, je luistert Jamie's Jams. En om alvast even lekker in dat weekend sfeertje te komen, dacht ik, zullen we even een lekkere banger doen zometeen. Mag van alles zijn, zolang er maar energie in zit. Dus kom je met een vette house classic, dan is die meer dan welkom. Kom je met een keiharde hip-hop throwback, ook meer dan welkom. Heb je een andere track waarvan je zegt, ja, als ik die hoor, dan sta ik eigenlijk al met één beentje zo op de dansvloer. Kom maar door via de NPO Luisterapp, kan je een bericht sturen. Ga even naar Blend en laat me weten welke lekkere vrijdag banger ik voor je kan draaien zometeen hier in Jamie's Jams. Dan krijg je sowieso Warren G en Nate Dogg, Regulate, Asje komt eraan en Tupac. Nou, eerst onze vrienden van Jodeci. Voilà.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: En welke blend banger zou je graag willen horen in Jamie Jams? Gooi het even deze kant op via de NPO Luister-app. Hoor je hem zometeen. En dat is Livianka en Asje. Nou, Warren.

0: Libby Anka met Aira Starren, Omalee. Het is People in Jamie's Jams, waar we op zoek zijn naar een echte blendbanger, omdat we toch wel een beetje in dat weekendgevoel zitten met z'n allen. Ah, er komen verschillende suggesties voorbij. Ja, als je vraagt om een house classic, dan komen er de meest harde tunes voorbij. Moet inderdaad wel een beetje bij Blend passen natuurlijk. Ik probeer ook even contact te leggen met Lou. Ja, ik weet niet of dat nu wel gaat lukken. Ik heb er een hard hoofd in, moet ik eerlijk zeggen. Nu dan? Ja.
1: Helaas is degene die je belt nu niet beschikbaar. Oh. Laat een bericht achter na de toon.
0: Wat is dat voor voicemail, joh? Waar zit jij? Odido. Laat een bericht achter na de toon. Goed, die moesten nog even inspreken zo vrijdagavond, denk ik. Er komen veel zwoele tracks binnen. Wat is dit voor een dag, jongens? Nee, maakt niet zo heel veel uit. Ik zie een berichtje van Faye. Ja, en Faye die zegt, ja, Beyoncé is altijd goed. Nou, daar heb je me al, inderdaad. Ja, natuurlijk.

0: geluid van de classic R&B, hip-hop en soul. Janet Jackson, Go Deep in Jamie's Jams. En het is de laatste dag dat je kans maakt op 2 tickets voor het concert van Replay. Volgende week vrijdag in Rotterdam, Ahoy. Als je zin hebt om daar even een romantische trip down memory lane te maken met iemand, te genieten van tracks als Never Nooit Meer, Niemand en Kom Terug, dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je de hele dag naar Blend luistert. Krijg je er ook Gordon, Edcilia Rombly en Treintje Oosterhuis onder andere gratis bij. Alleen vandaag nog hier bij Blend, jouw kans op tickets voor 30 jaar Replay. Is dat even leuk? Je hoort ze zo hier in Jamie's Jams, net als brand new Blend, K1 en eerst Wale en SZA.
1: I guess maybe some little problems could arise.
2: Well, there are always a few.
1: I mean, if anything happened and we couldn't be friends the way we are now, that would really be bad.
2: Devastating.
1: Because this is very good.
2: And that would be good.
1: That would be good too. The idea is to combine the this and the that.

0: in Rotterdam, ahoy.
1: Je kan erbij zijn, alleen vandaag nog tickets voor replay hier bij Blend. Dit was Alade. Lose Yourself, it's almost weekend, baby. Eminem komt eraan voor je. Nieuw edition, Hit Me Off. Hey, kijk eens even om je heen. Wel goed voor jezelf zorgen, hè? Misschien wat collega's om je heen. Even bakkie aan.

Goedenavond, zijn onze vrienden van New Edition in Jamie's Jams. Oh, about to hit. Hit. De vrijdagmiddag gaan we goed vieren hoor. Met Kanye West, K7, Angie Stone onder andere. Maar wat zijn nou de 5 meest iconische tracks van LL Cool J? Denk er alvast even over na. Lekker tijdens de lunch. Zometeen hoor je welke tracks we al op de lijst hebben staan. En kun jij een bijdrage leveren om deze lijst compleet te maken? Klein stukje muzikale opvoeding. Weet je wel, even lekker bakkeleien met elkaar over de beste tracks van deze hiphop legende. Alle details krijg je zometeen naar Toto en Notorious B.I.G.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt Jamie. Yes, het is een officieel vrijdagmiddag, de laatste loodjes. Het zonnetje breekt door en op de radio fijne muziek van onder andere K7. Tony, Tony, Tony. En eerst Mr. Kanye West.

0: Essentials.
1: Sweet female attitude hoor je. Flowers, de Sunship edit in Jamie's Jams. On Vogue coming up. Hold on, hoor je zometeen. Eerst tijd voor de grote finale van de zoektocht deze week in Blend Essentials. Waarin we op zoek gaan naar 5 tracks van een bepaalde artiest die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Deze week is dat LL Cool J, het hip-hop fenomeen dat ons al sinds de jaren 80 blij maakt met, nou, aan de ene kant ja, best wel een beetje hip-hop-achtige ballads. Aan de andere kant ook weer gewoon grote commerciële hits, keiharde hip-hop teksten. En ik denk ook wel dat we dat redelijk hebben kunnen vatten in de 4 tracks die we op dit moment hebben staan. Dit zijn ze namelijk. 1.

Okay, I Need Love, Phenomena, Mama Said Knock You Out en Doing It. Dat zijn de tracks die we nu hebben staan. Als je nou een liefhebber bent van hiphop, classic hiphop en LL Cool J in het bijzonder, en je hoort deze lijst, welke mist er dan nog? Welke moet er echt nog bij hem? Ja. Tuurlijk. Okay, I Need Love, Phenomena, Mama Said Knock You Out en Doing It. Dat zijn de tracks die we nu hebben staan. Als je nou een liefhebber bent van hiphop, classic hiphop en LL Cool J in het bijzonder, en je hoort deze lijst, welke mist er dan nog? Welke moet er echt nog bij om de lijst compleet te maken? Gooi het even

0: Special.
1: Jamie's Jams met Unvoke en Hold On. En zometeen nog Aaliyah, One in a Million voor je. Eerst kijk ik even in de NPO Luister-app, want dat is de plek waar je moet zijn om ons gratis en altijd berichten te kunnen sturen. En zeker in het geval van de zoektocht deze week, op zoek naar de 5 meest iconische tracks uit het muzikale oeuvre van LL Cool J. I Need Love, Phenomenal, Mama Said Knock You Out en Doing It hebben we al staan. Lekker divers lijstje. Er kan nog wel een track bij die het misschien nog wat completer maakt dan dat het al is. En daarvoor bedank ik onder andere Martijn, Quincy en Sandra. Ja, dit is er toch wel eentje. Het is een samenwerking, niet met de minste. Wederom het bewijst dat deze man op een of andere manier een keiharde hiphopartiest is, die toch ook wel die gevoelige kant opzoekt. Een beetje de R&B. En zeker in het geval van deze samenwerking met Boyz II Men samen. Thanks voor het doorgeven van de laatste. Deze maakt de lijst compleet. Dit is nummer 5. LL Cool J, Zijn Essential. Dit is Hey Lover.

representing Rotterdam. Ja hoor, ook nieuw talent ontdek je hier bij Blend. Love Hills en Excited in Jamie's Jams. Ik ben ook excited, want ze is hier zometeen weer voor de aftrap van jouw weekend. Sonja Silva draait lekker veel 90s R&B voor je, uiteraard. Foxy Brown, onder andere Ideal en DJ Jazzy Jeff. Ik wens je een mooi weekend. Maandag 10 uur, nieuwe editie Jamie's Jams.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Sonja. Vrijdagmiddag 1 uur, dus het is tijd voor lekkere muziek om jou door de laatste loodjes heen te slepen voor je weekend begint. Dit is Foxy Brown, we zijn los!

dip heen gaat slepen. En ik heb vandaag weer heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. En natuurlijk, zoals je gewend bent van mij, lekker veel 90s R&B. En ik mag vandaag kaarten weg gaan geven voor het jubileumconcert van Replay op vrijdag 9 oktober in Ahoy. Daar hoor je later meer over. Het is vrijdagmiddag, dus je weekend staat officieel met één been voor de deur. En ik vind, we zijn officieel begonnen met de laatste meters van je werkweek. En die mogen best een beetje swagger hebben. Dus we beginnen vandaag met een groep vrouwen die daar meer dan genoeg van heeft. Relatietherapie, maar dan met een beat en nul respect voor grenzen.

Jazzy Jeff en The Fresh Prince hier op NPO Blend. Vandaag heb ik twee prachtige vrouwen uit twee generaties tegenover elkaar in de ring, in de Blend Battle. Twee tracks met dezelfde strekking, maar meer dan 30 jaar ertussen. En dan heb ik het over All the Men I Need van Whitney Houston versus Man I Need van Olivia Dean.

natuurlijk Whitney Houston, All the Men I Need. Gevaarlijkste eigenschappen? Het is Whitney Houston. En dan heb ik in de blauwe hoek Olivia Dean en Man I Need. De gevaarlijkste eigenschappen van haar? Nou ja, Olivia Dean is fris en fruitig. Haar stem is als honing en haar muziek als verse appeltaart in de oven. Luister maar.

Dus ik zou zeggen, let's get ready to battle. Yes, ga naar de NPO Luister-app als je ook een mening hebt en wil meepraten over de Blend Battle. Zometeen Alicia Keys en de Blend Break. Maar nu eerst Dangerous Lover, a red flag.

0: is de Blend Break. Even gas terug.
1: Het is tijd voor jouw wekelijkse vrijdagmiddag voor de lunch rustmomentje. We gaan even lekker chillen voordat we gaan knallen de laatste uurtjes van je werkweek. Sommige liefdesliedjes die gaan over het moment waarop twee mensen elkaar vinden. Hartstikke romantisch, maar nee, deze gaat over het moment waarop ze elkaar moeten loslaten. We gaan terug naar 1976 met The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Hij is geschreven door Winfred Blue Lovett, die het idee midden in de nacht kreeg. Misschien had hij ook wel last van de perimenopauze, who knows. Hij stond op en hij legde de basis van het nummer vast. Die diepe stem die je aan het begin hoort, dat is niet Barry White. Dat is ook niet leadzanger Gerald Alston, maar Lovett zelf. En daarna neemt Alston het over en verandert een bijna zakelijk afscheid langzaam in pure emotie. En weet je wat, 50 jaar later voel je dat nog steeds. Soms hou je van iemand, maar weet je toch dat het tijd is om afscheid te nemen. Dit is jouw Blend Break van vandaag. Geniet van de Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

heb jij al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Dat is wat ik wil weten. En we gaan voor de romantiek. En als je van Whitney Houston houdt, dan ken je natuurlijk All the Man I Need. Een prachtige classic. Maar het kan ook zijn dat je veel meer voelt bij wat nieuwere muziek. Daar hebben we Man I Need ernaast gezet van Olivia Dean. En ik heb natuurlijk alweer lekker veel appjes binnengekregen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dank je wel voor het appen. Martijn zegt, ze zal wel verliezen, maar ik kies voor Olivia. Kom op Martijn, een beetje positiviteit hè, zo voor het weekend. Waar is je winnaarsmentaliteit? En Ivo zegt, hello son, 100% Whitney Houston. Makkie voor haar, again. Scherp opgemerkt, Ivo, want ze deed al eerder mee in de battle en toen won ze het zelfs van Beyoncé. Ik ben heel benieuwd. Dayanira zegt, Whitney, AUB, met hoofdletters en 4 uitroeptekens. En Suzanne zegt, Olivia Dean is steengoed, maar Whitney wint natuurlijk. Nou, de winnaar die ga ik straks voor je draaien. En stemmen, dat kan je natuurlijk doen via de gratis NPO Luister-app. Gaan wij ondertussen verder met mijn favoriete track van Bruno.

op de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: favoriete R&B artiesten win je hier bij NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR. Sonja.
3: Het is vrijdag en je luistert naar NPO Blend. Zometeen vertel ik hoe je kans maakt op kaarten voor het jubileumconcert van Replay. Maar nu eerst Dr. Dre. Keep your heads ringing.

het wat draaglijker voor je te maken de komende 2 uurtjes. Maar het is wel 2-richtingsverkeer, hè? Ik krap jouw rug, jij krapt de mijne. En ik heb je hulp nodig voor de Blend Battle van vandaag. Ik heb namelijk 2 grootheden tegenover elkaar gezet en ik kan weer eens niet kiezen. Welke van deze 2 tracks vind jij het mooist? Whitney Houston, All the Men I Need, of Olivia Dean, Men I Need. Jullie zijn al druk bezig met stemmen geweest, zag ik. Lekker bezig. Mona zegt, hi Sonja, Queen Whitney natuurlijk. En Ezra zegt, ik vind Whitney helemaal geweldig. Begrijp me niet verkeerd. Mijn moeder luistert vaak naar haar muziek. En ik ben er echt mee opgegroeid. Maar voor mij is het dan toch echt Man I Need van Olivia Dean. Het lijkt erop dat het op dit moment zo'n beetje 50-50 is. Dus ga snel stemmen via de gratis NPO Luister-app als je hier een mening over hebt. En straks hoor je natuurlijk de winnaar. En dan laat je meteen weten wat de winnaar van de Blend Battle is strakjes. En we gaan nu eerst verder met Lloyd. Subtiel flirten was duidelijk niet het thema van de vergadering. Geen mixed signals, geen ingewikkeld gedoe. Gewoon duidelijk.

van Replay houdt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want ik geef vandaag nog kaarten weg voor het jubileumconcert op 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. Dat komt straks voorbij. En ondertussen komen er mega veel apps binnen voor de Blend Battle van vandaag. Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat dat ging gebeuren. Steven zegt Whitney Houston. Lekker kort, lekker duidelijk, Steven. Ik hou ervan. En Jack, had ik jou niet vorige week per ongeluk Jackie genoemd? Want jouw handle is Jack met een Griekse ei erachter. Dus ik dacht dat je Jackie heette, sorry. Maar je heet Jack. Leuk dat je weer luistert, Jack. Hij zegt, Olivia Dean is goed hoor. Maar kan en mag je ze eigenlijk niet met elkaar laten battelen, vindt hij. Met The Voice Whitney Houston. Zij is nummer 1. Jack, ik snap wat je zegt, maar het gaat natuurlijk om de tracks, hè, in dit geval. Dus welke vind je mooier? All the Men I Need of Man I Need? Laat het me nog even weten via de NPO Luister-app. Straks Coolio en Mariah Carey staat al te popelen. Maar nu eerst Odile featuring Georgia Smith en Coming Home.

0: You heard of Mariah Carey and Jadakiss en de remix van We Belong Together hier op NPO Blend. Het is tijd voor de Blend Boombox van vandaag. En dat is die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En we reizen daarvoor terug naar het jaar 1996. Een behoorlijk lekker jaar voor de muziek. De Fugees kwamen met The Score. Blackstreet met No Diggity. En Aaliyah werkte samen met Timbaland. En tussen al dat muzikale geweld kwam DJ Kool met een doel. De hele boel op zijn kop zetten. Ik was afgelopen zaterdag bij Nice and Slow in Arnhem. Een heerlijk feest met 90s, R&B en hip-hop. En eigenlijk een beetje 90s en nullies door elkaar. En deze track werd dus gedraaid. En ik zag meteen weer het effect van dit soort klassiekers op mensen op de dansvloer. De live versie werd opgenomen in de Bahama Bay Club in Philadelphia. Je hoort het publiek schreeuwen, reageren en meedoen. En dit is absoluut geen studiotruc. Dit is gewoon de energie die daadwerkelijk uit de club kwam. En die beroemde titel, die ontstond eigenlijk per ongeluk. Want DJ Kool vertelde later dat hij tijdens een optreden iets tegen het publiek wilde zeggen. Maar hij had een fluim in zijn strot. Dus hij schraapte zijn keel en gooide er meteen een lyric uit van de New Style. Uit 1986 van de Beastie Boys. Let me clear my throat. Zodra die beat erin komt, weet je wat er gaat gebeuren. Dus knal je volume vast omhoog. Dit is de Blend Boombox van vandaag. DJ Kool met een live versie van Let Me Clear My Throat.
1: At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two, three.

Het is tijd om de uitslag van de Blend Battle bekend te maken. Ik vroeg jou, welke track je zou kiezen? Ga je voor All the Man I Need van Whitney Houston of Man I Need van de veel jongere Olivia Dean? Het was moeilijk, want ik heb echt vet veel stemmen binnengekregen. Het leek eerst de ene kant op te gaan, toen de andere kant weer op te gaan. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Ramona zegt nog op de valreep: goedemiddag, ik kies voor Whitney Houston. Noted, Ramona. En Josiah zegt: Olivia Dean, I don't think so. Queen Houston always. En Roel zegt: Whitney Houston graag. Daar dans ik elke ochtend in mijn onderbroek op in de woonkamer. Heerlijk begin van de dag. Nou, lekker Roel, lekker blijven doen ook. Oké. Er is heel veel gestemd, maar we gaan nu bekendmaken wie er heeft gewonnen. En het is weer met een overduidelijke meerderheid, maar niet zo groot als die van vorige week. De winnaar met 68%. En laten we eerlijk zijn, het verbaast waarschijnlijk toch niemand, is Whitney Houston. Dus we gaan ook lekker genieten naar die prachtige track van haar. Dit is All the Man I Need.

0: Zometeen na het nieuws open ik weer Sonja Silva's spreekuur. Dus kom maar door met al je vragen. Je mag me mailen op sonja.silva@ntr.nl. Mail me gewoon alles waar je tegenaan loopt. Of als je even niet weet hoe je iets moet aanpakken. En misschien kan ik je wel helpen. En als ik het nou niet red vandaag, dan kan ik het altijd nog volgende week behandelen natuurlijk. De hele maand september was het perimenopauze maand. Wellicht heb je de post gezien van de perimeno-vriendinnen hier. DJ Shy, Jasmine of Jasmine natuurlijk en Onesie. We hebben een video opgenomen en ja, ik vond hem zelf echt heel goed gelukt. Als je hem nog niet gezien hebt, kun je hem natuurlijk zien op het kanaal van NPO Blend. En ik kreeg zoveel berichten aan de hand van de vraag van vorige week uit Sonja Silva's spreekuur, dat ik dacht, daar moet ik iets mee. Ik had jullie ook gevraagd wat voor symptomen jullie allemaal hebben. Waar hebben jullie persoonlijk last van? Want ja, we weten, iedereen is natuurlijk anders. Dus iedereen heeft ook andere symptomen. Alhoewel er ook heel veel overeenkomen. Dus ik ben benieuwd. Ik kreeg van Marieke en zij is 46 jaar. Sonja, ik dacht serieus dat ik gek aan het worden was. Ineens slecht slapen, enorm emotioneel. Hartkloppingen, totaal geen energie. Mijn huisarts zei eerst stress. Pas later dacht ik zelf aan de perimenopauze. Het is zo herkenbaar wat je vertelt. En Esther van 45 zegt wat jij zei over brain fog. Ik stond laatst in de supermarkt en ik wist ineens niet meer waarom ik daar was. Zo herkenbaar. Op mijn werk was ik bang dat collega's denken dat ik mijn hoofd er niet meer bij heb. Ja, Esther, dat is natuurlijk eigenlijk stiekem ook wel zo, hè? Maar dat hoeven we natuurlijk niet te vertellen. Wat is hier aan de hand? Dank je wel voor het delen. En Laila van 50 zegt, wat mij vooral raakt, is dat we hier zo weinig over praten. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Laila. Het is zo stom dat het een taboe is. Geloof mij, ik vind het ook niet altijd leuk om over mijn zweetproblemen te praten. Dat is niet sexy. Maar ik denk wel nodig. Ze zegt verder, ik heb jarenlang gedacht dat ik gewoon ouder werd. Zo blij dat ik nu eindelijk weet dat er lichamelijk ook van alles kan veranderen. En in caps, praat er meer over, meiden. Helemaal met jou eens, Laila. Ik steun dat punt. En dat gaan we dan ook zeker doen, strakjes, na het nieuws. Dus blijf luisteren. Zometeen dus eerst het nieuws en daarna zijn we weer bij je terug. Maar we gaan nu eerst genieten van een klassieker uit 1991. Dit is Under Pressure, Boyz II Men.
1: Yo, fellas.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: De laatste loodjes voor je weekend begint. Lekker veel 90s, R&B, Replay, Janet Jackson, Bobby Brown. Maar nu eerst 3 powervrouwen. Destiny's Child en Bugaboo.

NPO Blend. En ik heb wat leuks voor je. Replay bestaat 30 jaar. En dat vieren ze volgende week vrijdag, 9 oktober in Ahoy. En jij kan daar gewoon bij zijn. We gaan een spel spelen en het spel is eigenlijk redelijk simpel. Je krijgt nu van mij 3 fragmenten te horen. En ze zijn kort. Ja, we gaan niet zomaar die kaarten weggeven. Je moet wel een beetje je best doen. Dus 3 fragmenten. Daarna heb je 6 minuten om te reageren. Het gaat dus om de track die je hoort in de fragmenten. Weet jij om welk nummer van Replay dit gaat? App dit dan snel naar de NPO Luister-app. En wie weet ben jij er dan volgende week wel bij. Dit is het eerste fragment. Ja, dat was het. Dat was het. Daar moet je het mee doen. Het tweede fragment is dit. Oeh, ik vond dat eigenlijk wel een redelijk duidelijke hint. Ik had hem hier wel herkend, maar ik ken het liedje heel goed en ik zal je straks vertellen waarom. Hier komt de derde hint. Ja, yep, en dat is het. Hier moet je het mee doen. Dus zorg dat je nu direct naar de NPO Luister-app gaat als je het weet. Als je weet welke track van Replay dit was. En dan win je misschien wel kaartjes voor volgende week voor het Reunieconcert in de Ahoy. Dit is niet de plaat om heel enthousiast naar je schoonmoeder te zingen.

0: Replay. Ze vieren een prachtig jubileum. 30 jaar maar liefst actief in de muziekwereld in Nederland. Fantastisch. En op 9 oktober gaan zij een heel mooi groot jubileumconcert geven. In Ahoy in Rotterdam. Volgende week vrijdag dus al. Ik heb net 3 hele korte fragmenten laten horen. Want ja, we gaan die kaarten natuurlijk niet zomaar weggeven. Ik dacht, het is echt vet moeilijk. Maar ik heb heel veel reacties binnengekregen. Zo kreeg ik ook Kijk om je heen. Die zag ik een paar keer voorbij komen. En dat is helaas niet goed. Jammer, jammer, jammer. Ik heb aan de telefoon Ramona. En jij had ook een antwoord gegeven, Ramona. Welke dacht jij dat het was?
1: Kom terug.
0: Kom dat terug.
1: Ja.
0: Dat dacht jij. En ja. Waarom dacht jij dat?
1: Nou, bij de laatste fragment, daar herkende ik hem. Bij de eerste 2 nog niet, maar de laatste wel.
0: Oké. Ik ga gewoon jou bekendmaken dat jij hebt gewonnen. Hartstikke goed. Van harte gefeliciteerd. Het klinkt alsof je echt enorm fan bent van Replay. Dat je erbij mag zijn. Ben je blij?
1: Geweldig. Ja, Mark is gewoon mijn favoriet.
0: Oh, ja, Mark is zo'n schatje. Maar ze zijn allemaal hartstikke lief. Hey, en even tussen neus en lippen door, hè? Wist jij dat de track waar we dus zo meteen ook naar gaan luisteren, welke het is, dat mijn debuut was op de televisie? Dat ik als 19-jarige puppy in de videoclip heb meegespeeld?
1: Nee, dat
0: weet ik. Ga maar even voor de grap een keertje checken op YouTube. Ga je echt leuk vinden. Ja, ga je echt leuk vinden.
1: Oh, dus, ga ik echt kijken, ja.
0: Jij bent de winnares.
1: Oh my god.
0: Ja, echt super blij voor je. Ik ben super blij voor je. Beloof me dat als je gaat, dat je daar even een mooie video gaat maken. En dat je dan die video ook eventjes aan ons laat zien. En dat jij je eventjes tagt en dat je NPO Blend ook eventjes tagt. Zodat wij allemaal zien dat je er geweest bent en dat je het naar je zin hebt gehad. Want ik ben heel benieuwd.
1: Zeker. Oh,
0: zullen we dat afspreken?
1: Oh, geweldig. Ja.
0: Niet vergeten dan, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Hey, en zou je het leuk vinden om hem even aan te kondigen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké, ga je gang.
1: Nou, hier komt dan Replay met Kom Terug. Heel plezier.

Je hoorde Drake samen met Rihanna en Take Care hier op NPO Blend. Zometeen gaan we het hebben over de perimenopauze in Sonja Silva's spreekuur. Ja, mannen, we kunnen het daar best even over hebben zonder dat jullie meteen weer gaan lopen zeiken. Ik ga bellen met hormooncoach en expert Jacqueline van der Horst. Die spreek ik straks. Maar eerst nog even een appje van een luisteraar die ik heel even kort wil toelichten. Ivo, vaste luisteraar van de show, zegt: hey Son, vraagje voor jou. Als ik zeg Jean-Paul, dan zeg jij met een smiley erachter. Vorige week vertelde ik dat ik in mijn rare autistische brein een soort tic heb ontwikkeld. Dat als ik een track van Jean-Paul hoor of ik hoor zijn naam, dan moet ik erop reageren. Dus here we go. So me go so damn. En Ivo, jij moet wel gaan oppassen, hè? To can play that game.

0: Het is tijd voor Sonja Silva's spreekuur. Het moment in de week waarop je al jouw brandende en jeukende vragen kan stellen waarmee je al een tijdje rondloopt of waarvoor je je schaamt. Het kan anoniem, dus hou je niet in. Je mag je vraag mailen naar sonja.silva@ntr en dan kom ik erop terug. En vorige week gaf ik al antwoord op de vraag van Manon. Zij zat in de perimenopauze en ze vroeg zich af hoe daarmee om te gaan op haar werk, want ze schaamde zich er een beetje voor. En ja, hoe bespreek je dat ook, hè? Er zijn bizar veel berichtjes binnengekomen van een heleboel vrouwen die dit ook absoluut herkenden. Dus ik dacht, hier moet ik natuurlijk wel even wat mee doen. Zeker gezien het feit dat september perimenopauze maand was, maar dat natuurlijk in oktober gewoon doorgaat. Ik beantwoord heel graag jullie vragen, maar ik ben natuurlijk geen arts. Dus ik heb even hulp ingeschakeld van een echte expert en hormoontherapeut. Of ja, noem je dat hormoontherapeut? Nou, ik ga het eventjes aan haar vragen. Ze legt het zelf uit. En ik heb haar aan de telefoon. Als het goed is, heb ik haar aan de telefoon. Hier komt ze. Oh, hij doet het niet. Nou, Maarten, help me even. Zie jij wat er misgaat? Eén momentje hoor, Jacques. De luisteren die denken wij. Ja, ik ga nog heel even kijken. 1 seconde, want het is natuurlijk wel zonde als ik niet goed binnenkom met Jacqueline. Want ik heb namelijk echt hele leuke vragen voor haar klaarstaan. En ik wil ook wel de tijd hebben om eventjes met haar te kunnen kletsen. Dus we gaan het nu nog een keer proberen. Nu heb ik haar, als het goed is, echt aan de telefoon. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Jacqueline van der Horst van Pura Vida. En zij is hormooncoach. Ja, Jacqueline, ik had echt even iemand nodig die mij ging helpen, want ik heb zoveel vragen gekregen. Welkom in de show.
1: Ja, dankjewel. Superleuk.
0: Ja, wat tof dat je even tijd maakt voor mij. Allereerst, even voor de mannen die zitten te luisteren en die denken, waar heeft die vrouw het de hele tijd over? Wat is in een paar woorden de perimenopauze?
1: Nou, de perimenopauze is eigenlijk de 10 à 15 jaar voorafgaand aan de menopauze. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende fases. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de hormonen zodanig fluctueren en schommelen dat vrouwen daar gewoon veel klachten van kunnen ervaren.
0: Ja, precies. Nou, we kennen natuurlijk allemaal wel een beetje de standaardklachten, hè? Opvliegers, dat je humeur misschien soms niet helemaal is zoals je het zou willen. Maar er zijn inmiddels, geloof ik, meer dan 40 klachten erkend. Wat zijn klachten die jij vaak tegenkomt die je niet zo vaak hoort?
1: Waar minder vaak over gesproken wordt, denk ik, is toch wel verandering in libido. Of gewoon bepaalde klachten daar.
0: Ja, precies. En dan heb je het over vaginale droogheid. Ja, ja, precies. Dat kan ook echt een klacht zijn waar mensen last van hebben, hè?
1: Ja, zeker. Of de concentratieproblemen, hè? Dat een beetje dat gevoel van watten in je hoofd.
0: Ja, nee, daar heb ik nooit last van. Ik heb 1 grote wat in mijn hoofd. Ja, wat ik dus persoonlijk heb ontdekt in de afgelopen maand, 2 dingen waarvan ik het dus niet had gelinkt, maar waarvan ik nu dus heb gezien dat er heel veel vrouwen zijn die daar last van hebben, is jeuk in mijn oren. Oh. Die is echt heel vervelend. En ook dat ik in mijn linkerooghoek een schaduw zie. En in het begin schrok ik me helemaal het Lazarus, omdat ik dacht dat er iemand stond. Maar dat is dus een soort schim in mijn ooghoek. En daar hebben dus heel veel vrouwen van deze leeftijd ook last van. Nou is het natuurlijk zo dat je niet alles wat je voelt maar onder perimenopauze klachten kunt noemen. Hoe weet je waar de grens ligt? En is die grens überhaupt te bepalen?
1: Ik denk dat die grens lastig te bepalen is, allereerst. En je hebt natuurlijk de klachten die, als je het met vriendinnen over hebt, die in dezelfde fase zitten, dat die dat herkennen. Maar heb je dingen waarvan je denkt, hey, dit is wel een beetje vreemd, ja, dan moet je gewoon altijd eventjes langs de huisarts gaan.
0: Ja, precies, precies. Ik denk dat een klacht die ik het meeste voorbij zie en hoor komen, en waar veel vrouwen ook misschien wel het meest wanhopig van zijn, zo ik zelf ook, want ik heb van de week een keer 1 uur geslapen en vorige week 3 kwartier. Ik zit iedere nacht om 3 uur Disney Classics te kijken op de bank. Ik ben ze allemaal 1 voor 1 aan het kijken. Is heel leuk, maar liever niet om 3 uur 's nachts. Het slaapprobleem. Ik ga vandaag starten met utrogestan. Dus dat is, als ik het goed zeg, progesteron. Hè? Ik hoop dat dat gaat helpen. Hoe groot acht jij de kans dat dit voor mij gaat werken? Geef me hoop, alsjeblieft.
1: Ja, ik wil er heel graag over geven.
0: Ik heb het nodig, Jacqueline.
1: Maar het is, Sonja, echt een combinatie van verschillende factoren.
0: Ja.
1: Natuurlijk fluctueren je hormonen, dus dat kan echt de grootste oorzaak zijn van het wakker liggen en dus Disney-films gaan kijken.
0: Ja.
1: Maar stressgevoeligheid is super belangrijk. Mm-hmm. In deze fase van je leven wil je eigenlijk nog beter kijken naar, hey, wat geeft mij energie? Wat kost mij energie? Waar zeg ik ja tegen, maar voel ik eigenlijk een nee?
0: Ja.
1: Het kan natuurlijk ook komen doordat je het warm hebt 's nachts, hè, die temperatuurwisselingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook stemmingswisselingen, piekeren, je zenuwstelsel kalmeren. Dat zijn allemaal belangrijke factoren wat meespeelt in kwalitatieve slaap.
0: Nou ja, wie weet. Ik gooi al mijn hoop op de progesteron en ik zal ook even laten weten of dat het wat gedaan heeft. Maar Jacqueline, we gaan hier niet stoppen, want ik vind dit zo'n bijzonder onderwerp en er wordt zo weinig nog steeds over gesproken. Het wordt nog steeds een beetje weggemoffeld en het is taboe en daar ben ik eigenlijk een beetje klaar mee en jij ook. Dus wat we gaan doen, jij gaat mij alles sturen wat jij van mij nodig hebt aan vragenlijsten, als ik testen moet doen, vingerprikken, ik doe het allemaal voor je, terwijl ik heb een naaldenfobie, dus dat zegt wat. Maar stuur het allemaal naar me op en dan gaan we de volgende keer, als je het leuk vindt om nog een keer terug te komen, dan komen we ook met data. Dus echt gewoon dingen waar je niet omheen kan. En dan gaan we het daar nog even kort over hebben de volgende keer. En wie weet daarna ook nog een keer. Want ik vind het gewoon belangrijk genoeg om hier aandacht aan te besteden. Want wat ik ook op Instagram zei, september hartstikke leuk, perimenopauze maand. Maar het stopt niet in september, helaas.
1: Zeker. Nou, lijkt me superleuk om terug te komen.
0: Oké, voor nu heel erg bedankt. Ik wacht even af wat je allemaal mijn kant op gaat sturen. En dan spreek ik jou volgende week weer, goed?
1: Helemaal goed. Dank je wel.
0: Tot dan.

0: van de show gekomen. Je weet wat dat betekent. Shy is in the house.
1: My baby.
0: Hello, darling.
1: How you doing?
0: Ja, ik ga lekker.
1: Lekker.
0: Was even stressen net met de techniek, maar dat lukte niet helemaal.
1: Ja.
0: Maar ik ben weer gekalmeerd.
1: Je
0: het helpt ook als jij binnenkomt.
1: Want oh,
0: jij
1: ben
0: hebt
1: ik
0: een
1: rust?
0: Hele kalmerende heb ik, presence vandaag.
1: Heb ik kalmerende energie van ook vandaag? Normaal gesproken.
0: Nee, normaal gesproken niet.
1: Normaal gesproken stuiterballetje.
0: Ja, maar vandaag ben je rustig.
1: Vandaag ben ik gewoon relaxed. Ik heb
0: gaat
1: een hele. Ja, gaat goed. Ik heb een hele vroege ochtend erop zitten. Dat is het denk ik voornamelijk. Voor de rest heb ik gekke dingen vandaag meegemaakt. Nee, het was een very easy morning.
0: Misschien is dat wat ik voel.
1: Dat denk ik. Normaal gesproken ben ik heen en weer aan het rennen inderdaad. Voordat ik deze kant op kon. Dat was vandaag niet het geval.
0: Lekker voor je.
1: Heerlijk,
0: wat ga je doen het weekend?
1: Morgen. Oh, superleuk trouwens. Ik heb mijn eigen platform op Instagram genaamd Shy Park. Waar ik verschillende mensen interview.
0: Ik zag het, ja.
1: Jij komt ook een keertje zitten.
0: Uiteraard.
1: Dan weet je dat.
0: Wanneer je me wil.
1: Definitely. En ik heb morgen opgetund. Dus opnames. Lovella Tellersfort komt langs. Deen Groothuizen komt langs. En Yuta Woi Long Sing komt langs. En zometeen in de show ook een gast.
0: Ja,
1: een
0: wie
1: dan? Een ex-collega van jou.
0: Oh, wie? Welke?
1: Bridget Maasland.
0: Oh, wat leuk. Zij is zo leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, zij was altijd wel een van mijn lievelings.
1: Oh, leuk.
0: Bij TMF. Maar dat zeg je natuurlijk niet tegen de rest, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Leuk. Nou, dus zometeen Bridget van TMF hier. TMF is in de house vandaag. Ja, en volgende week ben ik er natuurlijk weer. Je hebt het allemaal gecheft. En tot volgende week. Maak er een heel fijn weekend van. Bye.
1: Laters. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Weer, met andere woorden, je hebt genoeg gewerkt, genoeg gedoe en het is tijd voor het leukste gedeelte van de week. Je girl Shy zit weer op de plek en dit is dus de Wat een Week Show. En wat een week was het! Laten we eerst even beginnen met het gegeven dat er geschiedenis is geschreven. Want Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier.
1: Fatima Zahra El Mansouri. Haar partij won vorige week de verkiezingen in het land. Het is de eerste keer dat een vrouw premier is van Marokko.
0: Nog even de woorden van de nieuwe vrouwelijke premier. Ze zei, het maakt mij niet alleen trots, maar eigenlijk alle vrouwen maakt het trots. Kijk, ik zeg girl power in Marokko en Nederland, wanneer zijn wij aan de beurt? Ondertussen, misschien heb je het meegekregen, Diddy zit achter de tralies, maar blijkbaar heeft hij het beter voor elkaar dan de meeste mensen op vakantie.
2: Hij betaalt duizenden dollars per maand aan zijn medegevangenen om klusjes voor hem te doen. Zo krijgt hij massages, wordt zijn badkamer schoongemaakt en doet iemand zijn was. Er wordt zelfs voor hem gekookt.
0: What? Er wordt niet eens voor mij gekookt. The boy be drinking zijn eigen alcohol ook. Waarschijnlijk Chirok. En trouwens, scrollen op Insta doet hij ook gewoon. Het klinkt als een wellness retreat met tralies. Wat een week zo onderweg naar je weekend. En dan iets waar ik echt even van moest bijkomen. Want meer Nederlanders hebben begrip, let op, voor het slaan. Ja, slaan van een vrouw. What in the Chris Brown is going on here?
3: In 2012 vond nog 88% van de mensen dat je nooit, dat het nooit zo rechtvaardig is dat je een vrouw slaat. En dat is nu 14 jaar later nog 84%. En het scheelt misschien maar 4%, maar het is wel een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen dit dus minder erg zijn gaan vinden in de afgelopen 14 jaar.
0: Ja, ik weet niet hoor. Begin te praten met je broers, je ooms, je neefjes, de mannen in je leven. Begin met ze te praten, want handen thuis, what the fuck. Een vrouwelijke premier in Marokko, Diddy in de gevangenis. En blijkbaar heeft hij roomservice daar en Nederlanders die het oké vinden om een vrouw te slaan. Hoe gaat het met jou? Hoe vind jij dat het gaat?
4: De Wat een Week Show met Shy.
0: Met mij gaat het lekker, want thank God it's Friday. De Wat een Week Show met Shy hier is op NPO Blend. En ik hoef dit nieuws niet alleen te verwerken. Nee, ik heb zometeen een vrouw te gast. Niet zomaar een vrouw. Ze maakt al jaren televisie, radio, podcast. En als je haar één vraag stelt, krijg je nooit een saai antwoord terug. Bridget Maasland is in die building.
5: Ja hoor, ik heb het gered. Ja,
0: je was gewoon lekker op tijd, wijfie.
5: Oeh,
0: had je
5: ja,
0: stress in de auto
5: spannend.
0: In die file?
5: Ja, want ik had helemaal geen file verwacht.
0: Ik weet niet wat het is. Ik kwam uit Rotterdam en ik heb er 1,5 uur over gedaan.
5: Ja, dat is toch echt bizar lang?
0: Het is verschrikkelijk. Maar we gaan even tot rust
5: maar als dat het ergste is in ons leven. Hè?
0: Nou, dan hebben we het goed gefixt. Laten
5: zeker
0: we beginnen
5: weten.
0: Over de perimenopauze. Daar zometeen meer over. Muzika natuurlijk als je luistert naar NPO Blend. Zometeen Genuine onder andere SWV. En dit is Victoria Monet met Reach Out.

0: Juvie, You're the One for Me. Stel je voor, je stuurt die nu door aan je geliefde. Oeh, dan wordt het gezellig vanavond hoor, ik denk het wel. Hey, leuk dat je luistert hier zo naar NPO Blend, de Wat een Week Show met Shai. Maar niet alleen met Shai. Nee, vandaag ook niemand minder dan Bridget Maasland.
1: Wat raar, als je mijn achternaam zegt.
0: Ja, hoezo?
1: Ja, ik zeg gewoon niet Bridget. Gewend. Ja.
0: Als iemand anders dat zo zegt.
1: Nee, maar sowieso, ook bij een boulevard en zo, het is altijd alleen maar Bridget.
0: Ja, het is alleen maar Bridget, ja. Inderdaad. Wij zijn sinds, wat is het? Sinds 2 jaar collega's bij Boulevard. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren het eerste moment dat ik jou zag.
1: Ja?
0: Ja, toch wel een beetje starstruck.
1: Hé, doe je zo gek.
0: Ja, nou, Bridget, TMF-meid was jij natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Wij schelen 5 jaar. Je bent nu 50?
1: Nee joh, ik word al 52
0: in
1: november.
0: Je wordt al 52. Nou, wij schelen dus 7 jaar. Dus dat betekent dat op het moment dat ik dacht van, oh my god, wat wil ik met mijn leven en ik geniet zo van muziek, was ik naar jou aan het kijken.
1: Ja, snap ik.
0: Naar jou aan het kijken.
1: Je houdt natuurlijk ook heel erg van muziek en alles. Dus wij waren eigenlijk maar 1 stapje verwijderd van al jouw grote idolen. Dus
0: exactly.
1: Het is heel logisch. Ja.
0: Maar het was ook gewoon tof wat je deed. Echt een persoonlijkheid op televisie. Laten we dat niet vergeten.
1: Dat, oh, ja, ik dacht wat de we
0: mens,
1: deden.
0: Nee,
1: ja.
0: De ja, mens achter Bridget. Of ik ga nu de hele tijd Bridget Maasland zeggen.
1: Nee hoor, hou op.
0: Ik was afgelopen woensdag was ik bij jou. Ja? Heb jij mij geïnterviewd voor je eigen platform, Grapes, waarin je aandacht besteedt aan perimenopauze, aan de ontwikkeling van de vrouw, aan het vrouw zijn en alles wat daarbij komt kijken.
1: De ouder wordende vrouw.
0: Ouder wordende vrouw, inderdaad. Wat jij trouwens fine aging noemt.
1: Ja, ik geloof in fine aging, niet in anti-aging. Want we kunnen het namelijk niet tegenhouden. Ergens moeten we ook heel dankbaar zijn als we ouder worden. En we willen
0: mogen
1: er allemaal
0: worden,
1: ja, we willen er allemaal natuurlijk wel uitgeslapen en gezond uitzien. Dus wat je eraan wil doen, moet je helemaal zelf weten.
0: Ja.
1: Maar dat tegenhouden heeft geen zin. Dus omarm iets en dan de fine aging.
0: Fine aging.
1: Ja.
0: Ik vond het echt, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, oh ja, dat is inderdaad wat ik aan het doen ben. Aging like fine wine.
1: Ja, precies dat.
0: Nou zat ik daar met jou. We hebben 1,5 uur, denk ik, ongeveer met elkaar gesproken. En nou ben ik gewoon benieuwd naar een aantal veren in mijn eigen kont. Ben ik eigenlijk naar op zoek, om heel eerlijk te zijn. Was er iets dat ik vertelde waarvan jij dacht, ah, interessant, had ik niet achter haar gezocht?
1: Of... Vind ik heel grappig dat je dit nu vraagt, terwijl we net nog allebei dachten, wat hebben we gisteren ook alweer gedaan?
0: Ja, dat weten we
1: dus
0: niet meer.
1: Dus ik moet heel even terug in de tijd.
0: Ja, het kan ook zijn dat ik geen indruk heb achtergelaten.
1: Nee, je hebt zeker indruk achtergelaten. En zeker... Zeker tegen het einde van het gesprek, toen je omschreef dat je bent zelf onlangs in New York geweest.
0: Ja.
1: En toen ben je natuurlijk 45 geworden, wat een bijzondere leeftijd is. Waar ik in mijn eigen leven ook echt een ommekeer kan herinneren.
0: Ja,
1: ja, absoluut. En je vertelde dat je daar een jurk had aangetrokken.
0: Ja.
1: En je bent niet echt een jurkenvrouw.
0: Absoluut niet, nee.
1: En eigenlijk heb je daar patronen achtergelaten.
0: Ja.
1: En gedacht, oké, weet je, het is tijd voor eigenlijk een beetje die ontpopping, of van die rups naar die vlinder. Want iedereen denkt altijd maar dat je in je prime bent als je in je 20-jarige bent.
0: Nee, man.
1: Maar eigenlijk ben je nu pas in je prime.
0: Word lekker ouder.
1: Absoluut. Want hier gaat het om dat je nu naar jezelf gaat kijken, van binnen gaat kijken. Alles wat je vroeger hebt meegemaakt, ook al zijn het trauma's of nare dingen, dat je die een plek gaat geven. Dat je je leven omarmt. Dat je jezelf ook omarmt. En dat je jezelf ook een keer de ruimte gaat geven dat jij op één mag staan.
0: Heerlijk. Soms is het fijn om je eigen woorden terug te krijgen in de interpretatie van een ander.
1: Maar resoneert het dan meer?
0: Dan resoneert het meer, inderdaad.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: los van
1: ik.
0: Dat ik op zoek was naar veren in mijn kont, was ik eigenlijk ook gewoon op zoek naar, maar hey, maar wat heb jij gehoord?
1: Bevestiging.
0: Ja. Nee, maar wat heb jij gehoord toen ik het zei?
1: Nou, dat hoorde ik.
0: Nou, dat vind ik helemaal
1: te gek. En toen dacht ik, dat is top. Dat is de beste manier om ouder te worden.
0: Lekker, dan ben ik het lekker aan het doen. Hey Bridget, ik vraag normaal gesproken altijd aan mijn gasten 1 track. 1 track om hun week mee te omschrijven. Daar is Bridget en haar leven eigenlijk. Je bent op dit moment bezig met verbouwen, verhuizing.
1: Ja.
0: En je hebt niet maar 1 track, maar jij had een hele playlist.
1: Nou ja, dat is de kluslijst van de afgelopen maanden.
0: Ja. Ja.
1: En dat is heel grappig, want ik heb allemaal leuke gasten bij mij werken van Studio de Toekomst. Dat is een aannemersbedrijf. En op een gegeven moment draaide hij Bakshit Levank.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, wat is dit toch eigenlijk een lekker nummer. Het zouden toch meer van dit soort nummers moeten zijn. En tegenwoordig kan je natuurlijk op Spotify gewoon invoeren en zeggen,
0: ja,
1: kan je dit soort nummers voor. Dus er is een hele lijst uitgekomen. En elke keer als ik dat aan heb staan en ik maak bijvoorbeeld iets voor Instagram en mensen horen het. Welke lijst heb je? Welk nummer is dit? Ik wil dit ook.
0: Juist, ja.
1: Dus blijkbaar werkt die goed. En voor mij geeft het een soort jazzy, R&B, laid back,
0: maar toch nog wel voldoende energie om te werken.
1: Absoluut. Maar ook echt een vrijdaggevoel.
0: Nou, als je dan dus aan Bridget vraagt, hey, hoe voelt die vrijdag van voor jou op dit moment? Dan zegt zij Bluebird One Seven.

live van Bridget Maasland hier zo op NPO Blend. Wat een weekshow met Shai. Zometeen meer over de week, het leven, het moment. En mocht je dingen willen weten van Bridget, dan pak je gewoon de NPO Luister-app erbij en dan stel je je vragen daar. Toch? Afgesproken. Genuine When Drops Cry. Zometeen nu Ring My Bell. DJ Jazzy Jeff samen met The Fresh Prince.

0: Cry. Het kan niet zo zijn dat je niet meezingt. Dat is natuurlijk wel vals meezingen, denk ik. Want de meeste mensen kunnen niet echt zingen.
1: Nee, ja? Ik kwam toch wel liever van Prince. Sorry.
0: Ja, nee, is geen sorry. Groot gelijk heb je. Groot gelijk heb je. Je luistert naar de Wat een Week Show met Shai. En de stem van de kritische vrouw was de stem van, van Bridget. Hey Bridget, ik wil met jou echt even terugkijken in de tijd. Misschien heb je trouwens meegekregen. Na 15 jaar stopt 24 Kitchen volgend jaar als gewone tv-zender. Ze gaan er wel door op Disney+.
1: Ja. En gelukkig gaat Miljuska het programma dus ook door op
0: ook
1: Disney.
0: Op Disney, ja. Inderdaad. En toen zag ik deze week een lijstje voorbij komen van zenders die door de jaren heen van onze televisie zijn verdwenen. Nou ja, onder andere Fox Kids, You're In en TMF.
2: Fox Kids, TMF, You're In. Allemaal tv-zenders waar de stekker is uitgetrokken. Er is nu nog een zender bijgekomen waarvoor de koek op is. 24 Kitchen.
0: Dat dus.
1: Ja.
0: Maar toen, dat gooide mij echt wel eventjes terug in de tijd van TMF. Nou ja, sowieso als je zegt tegen mij Bridget Maasland, Sylvana, Sonja Silva, dan is dat
1: Isabel,
0: meteen...
1: Isabel, Fabienne.
0: Nee, jullie drie waren het voor mij echt. Sylvana, Bridget en Sonja.
1: Oh ja?
0: Ja, echt.
1: Grappig. Daar... Sonja kwam natuurlijk veel later pas bij, ja, eigenlijk.
0: Maar jullie hadden mijn aandacht eigenlijk het meest, ja.
1: En waar lag dat aan?
0: Ik denk Sonja Silva, dan is dat
1: Isabel,
0: meteen...
1: Fabienne.
0: Isabel, Fabienne. Nee, jullie drie waren het voor mij echt. Sylvana, Bridget en Sonja.
1: Oh ja?
0: Ja, echt.
1: Grappig. Daar... Sonja kwam natuurlijk veel later pas bij, ja, eigenlijk.
0: Maar jullie hadden mijn aandacht eigenlijk het meest, ja.
1: En waar lag dat aan? Muziek-wise, denk ik?
0: Nou, ik denk music

0: vanuit eigen interesse. Goed voorbereid, goed ingelezen. Funny, ad rem. Dus dat waren al die dingen die erin zaten.
1: Dat was ook het leuke natuurlijk. Het was natuurlijk een soort speelveld waar we... Ik leerde daar bijvoorbeeld met een computer omgaan. Ik had nog nooit met een computer gewerkt. Ja. Want we maakten onze eigen draaiboeken. Ja. We bereidden onze eigen interviews voor. Maar het ging zelfs zo ver dat ik ook heel vaak bij interviews van Sylvana zat... om haar timecode op te schrijven. Zodat het makkelijker qua montage later in die air ging. Dus... Ja, we hebben daar echt alles geleerd.
0: Is er nog iets van die Bridget van die tijd?
1: Wat ik daar heb geleerd? Of wat ik...
0: Eigenlijk meer mens zijnde. Dat nog zo in jou zit. Dat je denkt van, oh ja, dat herken ik echt nog wel van die tijd.
1: Volledig. Het recalcitranten. Het me niets laten vertellen. Me altijd ergens in vastbijten. Goed voorbereid. Perfectionistisch. Ook de andere kant. Dat is eigenlijk gewoon de basis die nog steeds zo is. Ik heb echt leren interviewen daar puur door goed te luisteren. Dat is wel echt mijn kracht, denk ik.
0: Ja, te gek hoor, hé. Jullie waren in die tijd, weet ik eigenlijk niet, vraag ik me af. Voor mij waren jullie popsterren. Maar waar kon je er op straat?
1: Nee, het was echt... Wij gingen met beveiliging bijvoorbeeld naar een evenement. Dan had je in de mega... Hoe heette dat nou? De megafestatie. Ja. In Utrecht, in de jaarbeurs. Met allemaal optredens. En daar traden we zelf dan ook op. En daar kwamen artiesten. En daar kon je bungee jumpen. En weet ik veel, allemaal gekkigheid. Maar daar moesten we echt met beveiliging over die beurs heen. Dat kon niet gewoon zo.
0: The Wild West.
1: Ja, de Wild Wild West. Ja. En soms gingen we het ook wel zelf een beetje uitlokken. Ik heb bijvoorbeeld als bij de Factory Facts. Die deed ik dan samen met Wessel van Diepen. Dus dat was het nieuws van die dag.
0: Ja.
1: En daar had ik op 1 april gezegd dat de Backstreet Boys zouden komen. Nou, die kwamen natuurlijk niet. Toen hebben we echt, heb ik samen... gingen ze voor de deur liggen natuurlijk, die meiden. Ja. Zijn ze eieren gaan kopen die ze naar ons gingen gooien. Toen ging ik samen met Lex Harding met de brandslang naar buiten spuiten.
0: Ja.
1: Om die mensen weer weg te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, kreeg ik echt haatberichten en zo. Maar en toen hadden we ook nog geen Instagram, hè?
0: Nee, maar dan kreeg je dus haatbrieven.
1: Brieven. Ja, ik kreeg heel veel brieven.
0: Dan moeten mensen echt de tijd voor nemen om dat dan op te pakken. Deed dat iets met je?
1: Dat deden ze, hoor.
0: Ja, maar deed dat ook iets met je in die tijd?
1: Of dat
0: je
1: op dat moment wel. Omdat ik kwam er toch al snel achter dat... Ja, wat voor de ene geintje is, kan voor de ander natuurlijk iets heel groots zijn.
0: Ja.
1: Ik weet ook nog dat ik met Boyzone mocht optreden. Ik had een interview met de jongens en ik had hun al heel vaak geïnterviewd. En toen zei ze, joh, zing gewoon een nummertje mee.
0: Ja.
1: Dus ik stond in één keer op een podium mee te zingen. Maar toen werd ik daarna gewoon in de parkeergarage achtervolgd door hordes meiden die me echt iets aan wilden doen. Want ik mocht niet aan hun mannen komen natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe durfde ik? Dus
0: ja.
1: Ja, er is een heel dun lijntje van...
0: Between getting scary,
1: of dat mensen je leuk vinden. Ja. Dat je dat zo dichtbij hun kan komen tot... Ze zijn van mij.
0: Ja.
1: Daar mag je niet
0: tussen. Daar mag je niet meer. Er is ontzettend trouwens ook veel veranderd. Hè? Als je nu kijkt in deze tijd als het gaat om artiesten... en hoe dichtbij je kan komen. Nou, dat kan eigenlijk niet meer. Ik bedoel...
1: Nee, maar wij waren social media eigenlijk. Want je kan door social media wel nu... Bij iedereen binnenkijken natuurlijk.
0: Ja, binnenkijken. Ja. Maar ik bedoel dan misschien meer als het gaat om interviews. Ik ben op dit moment natuurlijk nog mega muziekfan. Verschillende mensen mag ik interviewen. Maar face-to-face? Of in een bed? Of ergens voor een...
1: gevechten met Robbie Williams.
0: Gevechten en zo. Was je op dat moment bewust van, oh, dit is best wel bijzonder? Of was het gewoon, ja, zo ziet mijn dag eruit?
1: Nou, ik ben natuurlijk wel een Hagenees. Dus we zijn wel van het niet lullen, maar poetsen.
0: Ja.
1: En hard werken. We hebben daar echt onszelf ook wel voorbij gelopen. Vliegtuig in, vliegtuig uit. En van hot naar her. En ik ben dus ook wel eens doodziek. Toen traden de Backstreet Boys op. Dat was in Ahoy. En ik interviewde ze tussendoor. Dat was ook weer zo'n... Nou... pop-evenement waar veel bands kwamen. En tussendoor zat ik zo te slapen met mijn hand onder mijn arm... omdat ik 40 graden koorts had en doodziek was.
0: Ja.
1: Kreeg ik ook weer allemaal commentaar van hoe durf je bij die jongens... maar niet uit desinteresse, maar ik was gewoon doodziek. We waren altijd onderweg. Ja. En ik heb wel eens momenten gehad, zeker na mijn TMF-tijd... toen overleed ook een van mijn beste vriendinnen... dat ik dacht, wacht even, ik moet wel meer... genieten van wat er ook is.
0: Ja.
1: Want dit is heel bijzonder wat je allemaal meemaakt.
0: Ja.
1: En in het begin is het wel een beetje...

0: langs me heen geraast.
1: Ja.
2: En pas een moment waar ineens die realisatie komt van... hey, vergeet even niet
0: pas
2: dit
0: op
2: ook
0: de plaats.
2: Echt te ervaren.
0: Ja. En weet je, want je kwam in momenten dat ik bijvoorbeeld Phil Collins moest interviewen... hier in het Grand, in het hotel. En dat hij op een gegeven moment tegen mij zei... jeetje, wat stel jij goede vragen, zeg. Ja. Nou, dan ging je natuurlijk helemaal vliegen. Dat
2: je dacht,
0: helemaal goed.
2: Ja.
0: Wat te gek. Dus, dus er waren ook wel momenten dat je het even...
2: vast kon houden.
0: Ja, even. Maar dan moest je alweer door naar de volgende.
2: Ja. Heb je een goed geheugen?
0: Redelijk.
2: Ik realiseer
0: ik
2: me
0: een
2: namelijk...
0: Ik ben in de overgang.
2: Nee, nou ja, gek genoeg realiseer ik me soms dat ik van die prachtige momenten gewoon vergeet. En dat iemand anders tegen mij moet zeggen... Hey Shai, weet je nog toen je Stedman Graham, de man van Oprah, had geïnterviewd? Dat ik denk, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Weet je dit nog? Heb je dat ook af en toe dat je denkt...
0: Heel vaak. Als ik beelden terugzie... zeker toen er een TMF-docu werd gemaakt... of dat je nu alles weer terug kan vinden op YouTube... of op het TMF-kanaal... dan zie ik ook wel eens iets dat ik denk... huh?
2: Ja.
0: Dat ben ik echt vergeten.
2: Ja. Bridget Maasland vandaag bij mij in de studio. De Wat een Week Show met Shai hier zo op NPO Blend. Whitney Houston komt er zo meteen aan. Maar nu eerst Be Happy op naam van Mary J. Blige. Enjoy.

0: Mijn naam is Shai Kreuger en haar naam is...
1: Bridget.
0: Hier zo bij mij in de studio. Super fijn dat je er bent. Rete gezellig, maar ook gewoon even terugkijken naar TMF bijvoorbeeld. Super interessant vind ik dat. Maar ik wil ook echt even kijken naar wat het is dat je op dit moment aan het doen bent. Want er is een onderwerp waar jij je enorm hard voor maakt. Waar je eigenlijk het gesprek en community faciliteert. En dan heb ik het over Grapes, een onafhankelijk platform over fine aging. De pre- en ook menopauze en alles wat daarbij komt kijken. Wat was het moment dat je dacht, wacht even, ik moet...
1: Nou, ik ben echt daarmee begonnen omdat ik de zoektocht van mijn moeder... die echt wel 40 jaar duurde en nog steeds voortduurt qua hormoonschommelingen. Mm-hmm. En dus echt 40 jaar geleden, zij was 36, toen raakte ze in de overgang... van de een op de andere dag.
0: Ja.
1: En daarna is zij met mijn vader eigenlijk van Duitsland naar Nederland... naar charlatans, naar ortomoleculaire artsen... overal naartoe gegaan in de hoop om handvatten te krijgen... om zich wat beter te voelen. En daarin is ze wel aardig tegengewerkt. Je moet je voorstellen, 40 jaar geleden...
0: Ja.
1: Wij hebben het nu zelfs al moeilijk, maar toen was het als vrouw natuurlijk helemaal niet makkelijk.
0: Ja.
1: En nog veel verder daarvoor werd je gewoon nog op de brandstapel gegooid. Werd je betiteld als heks.
0: Ja.
1: Dus die heeft een strijd geleverd. En ik dacht wel, oké, ik ga dat anders doen.
0: Ja.
1: En ik wil het voor mijn...
0: Moeder...
1: Nou, voor mijn moeder, maar ook voor onze kinderen en voor de toekomst. Voor anderen het wel makkelijker krijgen.
0: Ja.
1: En dat is ook wel gebeurd al. Ook al toen ik ermee bezig was. Toen bijvoorbeeld de HRT, de bio-identieke hormonen. Die zijn pas sinds 2 jaar via de ziektekostenverzekering in Nederland te krijgen. Daarom moest mijn moeder dus naar Spanje of naar Duitsland om dat te halen.
0: En nog even een stapje terug, want BHT, HBT?
1: HRT.
0: HRT, nog
1: of
0: nooit
1: HST,
0: van gehoord. HST,
1: ja.
0: Dat zijn hormonen?
1: Hormoonsuppletie therapy, ja.
0: Dat is dus dat cremmetje wat je kan smeren?
1: Dat is als het bio-identiek is, maar je hebt ook pillen. Dan zijn het wel synthetische pillen. Die kan je ook, kon je toen ook nemen. Maar veel mensen die er tegen kunnen stappen nu wel over op de bio-identiek.
0: Oké, en dat zijn dan pillen die het natuurlijke hormoonhuis...
1: die eigenlijk het meeste lijken op jouw eigen hormonen.
0: Oké.
1: Dat is het mooie eraan. Dus je vult het inderdaad, de spiegels vul je aan.
0: Ja.
1: Kijk, het zal niet alles weghalen.
0: Nee,
1: want we zijn ook gewoon in de overgang. En we moeten ook dus blijkbaar een overgang maken... naar een nieuwe periode in ons leven.
0: Ja.
1: En misschien ook een beetje rouwen over wat was.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment omarmen dat dit het nieuwe is. Dat
0: wat
1: was,
0: komen.
1: Dat het niet meer komt.
0: Ja. Nou, dat is heel interessant, want ik was bij jou... voor de opname van Grapes afgelopen woensdag. 22 november komt dat trouwens uit. En op dezelfde dag gooiden collega's en ik, DJ Blend, Point of You, de DJ Blend DJ's, die gaan door de perimenopauze. We hebben een filmpje online gegooid.
1: Oh, nice.
0: En het is absurd hoeveel reactie daar op binnenkomt. Wat is het?
1: Verschillende soorten reacties, denk ik.
0: Nee, heel herkenbaar eigenlijk.
1: Oké, heel positief.
0: Heel positief, herkenbaar.
1: Wow,
0: en dankjewel dat jullie hier iets mee doen
1: en
0: dat er aandacht van is.
1: Je hebt die kant, dus mensen die heel erg naar hoop en handvatten zoeken, wat mijn moeder dus ook had, dat je denkt, oh wat fijn, er wordt eindelijk over gesproken, want binnen mijn vriendinnen wordt er ook niet over gesproken. En met mijn man durf ik er ook niet over te praten. Wat fijn dat er nou eindelijk meer aandacht voor is.
0: Ja.
1: Want ik denk gezien worden en gehoord worden... is al 50% van de oplossing.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook een andere groep. Die nog heel erg in de weerstand zitten. En die denken, nou, wat overdreven. Daar zit helemaal geen taboe op. En ik heb daar helemaal geen last van. Terwijl als je dan even doorvraagt... dan psychisch is er dan toch vaak wel wat aan de hand.
0: Wel iets aan de hand.
1: Alleen omdat je dan geen typische klachten als de opvliegers hebt... dan denken ze vaak, nou, dat heeft daar niks mee te maken.
0: Ja,
1: maar geestelijk gestel heeft daar natuurlijk ook mee te maken.
0: Ja.
1: Het is niet alleen maar lichamelijke klachten.
0: Is er nog iets wat... Het is een hele brede vraag dit.
1: Oh, nice.
0: Ik ben heel
1: benieuwd
0: ervan, maar ik gooi hem gewoon open. Is er nog iets wat jou heeft verrast in dit proces dus van Grapes, fine aging, perimenopauze?
1: Nou, ik word elke week met al mijn gasten verrast. Want ik heb echt de meest uiteenlopende gasten. Dus van artsen tot ervaringsdeskundigen... tot bekende mensen, mensen zoals jij en ik. Die we ook kennen.
0: Ja.
1: Die wij zelf dus ook kennen. Maar ik sta elke week weer bij mijn podcast te kijken. En ik heb zeker geleerd toen ik met mijn moeder de podcast maakte... dat zij dus te horen had gekregen dat ze kanker heeft...
0: Ja.
1: Ja, daar kwam zo'n explosie van liefde en gedragen worden. En ik heb denk ik echt zonder te overdrijven wel 40.000 reacties gekregen van mensen. En daarna ook nog maar ook die graag hun eigen verhaal wilden vertellen. Of een, alleen maar liefde wilden sturen. Of meebidden. Of een helpende hand. Ja. Ja, toen dacht ik wel, wauw, wat een mooie community is out there, ook wel met social media. Want we zien heel vaak de lelijke kant, maar er is ook echt een mooie kant.
0: Ja, ik wil het straks daar ook eventjes met je over hebben, want ik heb de filmpjes van jou en je moeder ook voorbij zien komen op Instagram. En elke keer ben ik ook zo diep geraakt geweest en zo enorm dankbaar geweest, denk ik, voor namelijk, ik krijg gewoon kippenvel ervan, zie je dat? Dat jullie zo eerlijk, openhartig en kwetsbaar dat verhaal over ziekte in de familie met ons wilde delen. Dus daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Mocht je geïnteresseerd zijn naar de community van Bridget Maasland, dan ga je naar mygrapeskin.com.
1: Ja, of gewoon als je grapes intoetst en Bridget, dan kom je ook overal.
0: Bridget Maasland heet ze. NPO Blend, baby. En dit is Cameron samen met Jules Santana. Oh boy.

0: dat zeer zeker voor, nou ja, in het geval van Bridget Maasland. Jij vertelde zojuist over je moeder die op 36-jarige leeftijd al begon in de overgang terechtkwam. There's something going on when it comes to our body. Gewoon. En jij hebt een community gestart, Grapes Community, waarin je dat openhartig bespreekt met ervaringsdeskundigen, maar ook deskundigen op het gebied van hormoonhuishoudingen. Ga zo maar door.
1: Artsen en alles, maar ook mensen onderling. Er is, de Grapes Community is ook echt een community, ja, waar je dagelijks, en er zitten echt duizenden vrouwen in die dagelijks met elkaar over alles waar ze, wat ze tegenkomen, in gesprek gaan. Ja.
0: En ik merk dus bij mezelf, nou ja, net 19 september 45 geworden, eerste moment dat ik dacht, huh? What the fuck is going on with my body? Was ik denk ik een jaartje of 37, 38. Ben ik naar een vrouwenkliniek gegaan. Heb ik best wel veel veranderd als het gaat om mijn eigen dagelijkse routine en ritme. Om net iets meer grip te krijgen, denk ik, op mijn leven. Maar het gesprek erover voeren, daar heb ik dus ontzettend veel aan. Nou sprak ik jou dus woensdag. En op een gegeven moment vroeg jij mij van, heb je het met je moeder erover gehad? Natuurlijk met de aanleiding ook van jouw eigen ervaring. En toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Nou ja, alleen maar over de opvliegers en zo. Dus ik, mama gebeld.
1: Ja?
0: Ik, mama gebeld. Ik zei, hé mam, hoe is het? En dat bla bla bla. Ik zeg, trouwens, ik wil je nog wat vragen. Ze was op dat moment ook druk bezig met mijn vader in de stad, et cetera. Ik zeg, ik wilde even vragen, heb jij last gehad van overgangsklachten? Menopauzeklachten? Toen zei ze, ja, nee. Nee, ja, nee, niet echt. Nou ja, misschien voelde ik me een beetje kriebelig of zo. Ik zeg, kriebelig? Wat is dan kriebelig? Ze zei, ja, gewoon dat je snel geïrriteerd raakte en dat. Nou ja, het gesprek hield bijna daarop. Want ze was eigenlijk al klaar van, nou, nu weet je het. Ik zei, nee, ik zeg, ik wil eigenlijk meer van je weten. Maar voordat ik die vraag kon stellen, mijn lieve mama, zei ze meteen, maar heb jij dan nu ergens last van? Toen zei ik, nou, mam, kriebelig.
1: Heb je even?
0: Ja, ik zeg kriebelig tot en met. Malen, kort lontje, onzekerheid schiet naar boven de pan uit. Weet je wel, bla bla bla. En wat ik heel tof vond, was dat zij meteen zei, ja maar, lieverd, waarom zit je daar dan mee? Ga dan meteen naar de dokter, weet je wel.
1: Oh, wat goed.
0: Toen vroeg ik, heb jij dat in die tijd gedaan? Toen zei ze, nee, omdat ik eigenlijk gewoon dacht dat het erbij hoorde of zo. Oma vertelde ook wel eens een keer dat ze daar last van had. Maar in die tijd wisten we niet beter.
1: En mijn moeder had, of mijn oma had zelfs straatvrees. Die is een paar jaar niet buiten geweest.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was natuurlijk ook pas later daarop terug te brengen. Maar dat hadden we toen ook helemaal niet door. Dus dat gesprek met je moeder is zo belangrijk.
0: Ja.
1: En zeker, gaan we weer. Zo. Het is natuurlijk ook heel cultureel bepaald.
0: Ja.
1: Heel veel zwarte vrouwen of culturen waar er niet over wordt gesproken. En ook als we kijken naar bijvoorbeeld Aziatische vrouwen, die lijken veel minder last te hebben. Zal het dan aan de voeding liggen? Zal het dan aan de leefstijl liggen?
0: Ja.
1: We kunnen ook zoveel van elkaar leren als we
0: enorm
1: er wel over praten.
0: Ja. Nee, dat is echt zo. En ik denk dus, want jij stelde mij die vraag ook, en ik denk ergens omdat, op het moment dat je doorvraagt aan een zwarte vrouw, komt het antwoord altijd wel, of zo. En
1: maar
0: denk
1: niet
0: ik
1: gelijk.
0: Je moet zeker wel twee vragen stellen. Hé, maar Bridget, aangezien jij hier zit als ervaringsdeskundige, waar heb jij enorme baat bij gehad?
1: Nou, het zijn een paar dingen. Maar als het korte antwoord is, ik heb baat bij het holistische geheel.
0: Ja.
1: Dus ik ben met een psychiater gaan praten. Ik ben mijn oude trauma's aangegaan. Ik ben gestopt met alcohol drinken. Omdat het niet dat ik een alcoholprobleem had, maar ik echt een probleem met alcohol had.
0: Ja.
1: Dat ik er niet meer tegen kon.
0: Ja.
1: Dat is ook logisch, want je bloedvaten verlaten. Bloedvaten verwijden van alcohol. Dus je krijgt meer opvliegers, je slaapt slechter. Nou, je slaapt al slechter tijdens de overgang. He, die 3 uur of 4 uur dat iedereen in één keer wakker ligt en nooit meer kan slapen. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Gaan bewegen. Mm-hmm. Al is het wandelen, maar het liefst krachttraining. Want krachttraining is echt het allerbeste voor vrouwen in de overgang. Wat heb ik nog meer gedaan? Gezond gaan eten. Mm-hmm. Weten welke voeding je in je lijf stopt. Wat voor je werkt en wat niet werkt. En eigenlijk dat geheel, dat heeft
0: dat
1: voor mij
0: geholpen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen,
1: maar ik ben er nog niet, hè?
0: Nee, maar we moeten toch ergens beginnen?
1: Absoluut, absoluut. Maar begin ook klein, hè, voor jezelf. Want anders is het weer zo'n enorme berg waar je tegenop loopt. Hè, als ik dat nu zo allemaal noem. Maar begin klein. Ga elke avond na het eten even een korte wandeling maken.
0: Ja.
1: Kijk eens wat vaker op je productenlijst. Van wat je naar binnen werkt. Wat zit erin?
0: Ja.
1: Als je alcohol drinkt, doe het dan op gezette tijden. Denk niet elke avond eentje of één keer in de week een heleboel. Of, kijk, maak een keuze.
0: Ja.
1: Is het me waard deze avond om de halve nacht wakker te liggen en 3 dagen lang
0: kapot te zijn?
1: Ja, maar ook dat je lijf dan ook niet meer goed verteert en alles. Dus dan kom je ook weer aan. Dat willen ook heel veel vrouwen niet. Want je krijgt natuurlijk ook die vetopslag vaak rondom je middel.
0: Ja, omdat fijne wedstrijd.
1: Daar ook oestrogeen in zit. Dus het lichaam is natuurlijk ook heel erg mooi, zit het in elkaar.
0: Ja.
1: Maar het wordt ook wel tijd dat je het leert kennen.
0: Juist, ja. Leert kennen en er goed voor gaat zorgen. En dan komt het uiteindelijk echt wel goed.
1: En het is ook voor je geest.
0: She has spoken. Bridget Maasland. Google gewoon even Grapes Bridget. En dan vind je daar een prachtige community.
1: Ja, of de Grapes community. Kom je er ook.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Terug in de tijd. Shades hoorde je met Tell Me.
1: De Wat een Week Show met Sjaai.
0: Yes, darlings. A friend of mine is natuurlijk heerlijk vrijdag. Heerlijk vrijdag. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik hoop dat je tijd hebt om te relaxen in het weekend. Maar veel mensen moeten gewoon werken in het weekend. Zo ook Bridget Maasland, denk ik.
2: Ja, ik heb echt een boulevard.
0: Ja, jij moet gewoon werken in het weekend. Wanneer vier jij weekend dan eigenlijk?
2: Deze tijden even niet. Ja, eigenlijk. Maar normaal gesproken kan het ook wel op een andere dag zijn, inderdaad, dan de zaterdag of zondag. Ja,
0: een dinsdag of woensdag of zo. Ja. Als je maar een momentje pakt.
2: Ja, ik zal eraan denken.
0: Er komen leuke appjes binnen voor jou, Bridget. Van groetjes tot aan wat ben je een prachtig mens. En ik geniet van je bij RTL Boulevard.
2: Lief.
0: Is dat niet schattig?
2: Ja, heel lief.
0: Ik vind het heel schattig. Trouwens, jij kan ook aan ons vertellen hoe jouw weekend eruit ziet. Ga je aan het werk zoals Bridget? Ik moet trouwens ook aan het
2: werk. Jij moet ook werken, hoor.
0: Ik moet ook werken. Oh my god, dan moet ik zondag. Mijn vriendin die komt terug van New York. Ik dacht dus dat ik opnames had zondagochtend. Waardoor ik haar niet kon ophalen van het vliegveld. Maar dat kan nu wel. Daar heb ik ontzettend veel zin in.
2: Hé, maar zijn jullie los van elkaar gegaan dan?
0: Wij zijn samen naar New York gegaan.
2: Zij is gebleven.
0: Zij is, voor werk moest zij naar Curaçao, Saba, Station, Bonaire. Dus die komt terug van haar
2: dienst. Je hebt ook een heel slecht leven.
0: Verschrikkelijk leven heeft ze. Verschrikkelijk leven. Hé, het is weekend. En meestal is het in het weekend tijd voor een horizontaal dansje.
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Er komt dus een nieuwe datingshow in Duitsland. Waar ze het daten gaan omdraaien. Dus geen drankje, geen ongemakkelijke eerste date. Eerst seks en dan kijken of je elkaar leuk vindt. De condooms liggen klaar en de camera's draaien. Dat is eigenlijk wat het is.
2: Nou, heb je er beelden van gezien?
0: Ik heb beelden ervan gezien.
2: Hoe ongemakkelijk!
0: Oh, want ik wilde je net vragen. Is dit een geniaal concept of zijn we doorgeslagen?
2: Nee, we zijn echt doorgeslagen. Nee, dit lijkt me helemaal niks.
0: We gaan het er zo even over hebben.
1: Hey. Can I be a bitch about it?
0: Ja, want aan het einde van de week mag je natuurlijk ook even bitchen. Heel even klagen, want het is niet altijd roze geur en maneschijn. Bridget, bitch about it.
2: Waar moet ik over bitchen?
0: Ik weet niet. Is er iets in het leven waarvan je denkt...
2: Oké, maar even iets heel... in vergelijking met mijn moeder en ellende in de wereld en alles. Ja. Gewoon even iets lulligs.
0: Oké, vertel.
2: Ik heb dus thuis... Ik ben net verhuisd, hè. Ja. Alles helemaal verbouwd. En ik heb dus geen goede provider kunnen vinden voor mijn internetverbinding. Dus ik moest dus eigenlijk weer een hele muur openbreken. Huh? Om daar een connectie te kunnen maken. Dus toen ben ik overgestapt naar een andere provider. En die heeft het met heel veel moeite aan kunnen leggen. Doet het nog steeds niet heel erg goed. En nu krijg ik gelukkig glasvezel. Dan moet het goed gaan doen. Maar ik begrijp dus niet dat ik overal op de wereld alles gewoon binnen kan halen op mijn telefoon.
0: Ja.
2: Maar dat ik thuis dan heel moeilijk met kabels ga werken.
0: Maar, want bij jou in de straat hebben ze dus geen glasvezel liggen.
2: Nu dus wel. Sinds 1 oktober. Dat was gisteren toch?
0: Ja. En jij was er de hele tijd mee bezig om het op een andere manier gefixt te krijgen.
2: Ja, maar dan nog moeten we nog maar gaan zien, hè, of we het dan wel kunnen aanleggen. Want daar komen dus ook nog steeds kabels wel bij kijken. Maar ik snap niet, waarom moet je in
0: huis... Waarom moet het nu nog zo moeilijk zijn?
2: Ik kan toch ook in mijn auto gewoon...
0: Wifi?
2: Ja, ik snap dat niet.
0: Nou, trouwens, ik snap het eigenlijk ook niet. Want je kan ook in het vliegtuig heel makkelijk wifi krijgen.
2: Ja,
0: wat is er mis
2: dan ben
0: met
2: je
0: jou?
2: In de lucht.
0: Ja, wat is er mis met jouw huis?
2: Nee, niet alleen mijn huis. Heel veel
0: al
2: mensen.
0: Je buren.
2: Iedereen. En in Amsterdam zeker. Waar mensen ook veel onder de grond zitten. En, nou, niet als een soort mollen. Maar nee, dat die huizen onder de grond worden gebouwd. Onder straatniveau. Ja. Nou, dan krijg je een hele slechte verbinding.
0: Slechte verbinding. Ik moet überhaupt zeggen dat ik verbinding vind ik een van de duurste... Ja, wat is het? Dingen in de wereld? Ik vind het te duur, internet.
2: Voor zo, heb ik er nog nooit naar gekeken.
0: Voor zo makkelijk dat ik het kan krijgen. Ja. En gratis dat ik het kan krijgen bij een koffiecompany of weet ik veel waar.
2: Ja, waarom
0: en ik
2: verdienen thuis... er zoveel mensen aan, hè?
0: Juist, ja. Maar kapot veel, hè? Wij hier al in deze studio betalen wat? Misschien €200 per maand aan wifi? Ik vind het belachelijk.
2: Het is eigenlijk belachelijk, ja.
0: Ja, het is belachelijk.
2: Zullen we daar een petitie voor opzetten?
0: Laten we het doen. Houden een beetje geld in onze zak.
2: Ja.
0: Hey, ik wil even met je terug naar het jaar 2000. Daar vinden we Craig David, die zijn debuutalbum uitbracht. Born to Do It, Seven Days. Kennen we natuurlijk allemaal, Walking Away ook. En dit zijn toch echt wel de tracks waar hij als solo-artiest mee doorbrak. Maar als je het echt moet hebben over die ene ultieme track... dan is het toch wel de plaat die ik voor je klaar heb staan. 12 mei 2007. 27 staat hij in AFAS live met zijn tour. Ik zag dit dus voorbij komen. En ik dacht, don't nobody give a fuck about Craig David. Totdat ik zijn muziek opzette en ik het ineens in mijn binnenste ging voelen.
2: Hè? Dat was je helemaal, had je weggestopt?
0: Ik had het weggestopt. Ik dacht, nou ja, leuk. Ik kan me nog die thuisbezorgde reclame van hem herinneren waar ik me echt aan heb geïrriteerd. Can I be a bitch about it? Waarom doen al die grote artiesten en BN'ers allemaal van die reclame?
2: Die moeten ook allemaal hun internetprovider betalen.
0: Ja, maar
2: geld. Ja, maar alles voor geld.
0: Ja, oké. Okay. Nou.
2: Het leven is duur, Shine.
0: Ja, het leven is duur. Daarom koop ik ook geen
2: kaartjes
0: voor.
2: En die platen die worden niet meer zo verkocht dat je daar geld aan verdient. Nee, dus het is ook echt wel zwaarder.
0: Oké, Craig mag ook geld verdienen. Zullen we genieten en mee zingen?
2: Dat is heel knap. Misschien ga ik wel alleen maar om te kunnen kijken.
0: Nee, maar als je nu terugkijkt is die eigenlijk best wel een beetje cringe, hoor.
2: Oh.
0: Ik vind van wel. Oké, dit is Craig David met veel meer.
2: Ik hou de herinnering.

0: moet echt aan de zangles.
1: Zou je dat leuk vinden?
0: Ja, zou ik uber te gek, geweldig vinden.
1: Ik denk ook wel dat je het kan.
0: Oh, ik hoop het zo. Ik hoop het zo. Tot nu toe is het niet het geval.
1: Nee, maar ja, een lesje hier en daar.
0: Ja, toch? Ja. Waarom ook niet? Ik ga het op een gegeven moment zeker, ik ga het zeker proberen.
1: Kijk, en soms hoef je ook niet ergens heel goed in te zijn. Nee, want soms hoef je er helemaal niks mee te gaan doen professioneel.
0: Oh, nee,
1: als jij er heel gelukkig van wordt.
0: Oh, nee. Ik wil de beste vriendin worden van Adele en Beyoncé.
1: Oh, jij wil gelijk wel next step.
0: Ik wil meteen onrealistisch gelijk.
1: Nou, ik denk geniet er gewoon eerst even van.
0: Misschien maakt dat
1: je stem vindt.
0: Ja, misschien maakt dat een verschil uit. En vind ik mijn stem ook eerder. Omdat ik er dan geen druk op leg. Hey, de stem van de vrouw hier tegenover mij. Dat is Bridget Maasland. Die ons, ja wat is het, de afgelopen periode. Zoveel heeft laten zien van waar het is dat je doorheen bent gegaan. Met je moeder, met je familie. Diagnose van je moeder, kanker. Op dit moment is ze schoon.
1: Maar wel in herstel. En
0: maar dat,
1: het herstel
0: inderdaad.
1: Is zwaar.
0: Ja, maar in herstel inderdaad. En het herstel is zwaar. Hoe gaat het nu met haar?
1: Hele kleine stapjes. Mm-hmm. En daar zijn wij heel blij mee. En mijn vader en ik. En we hebben ook nog, ik heb ook nog een broer. Maar die runt eigenlijk de winkel, zeg maar, in de winkel. Mijn vader doet de back office. En ik doe veel inkopen en regelen. Mijn vader en ik wisselen elkaar ook af naar mijn moeder toe. En wij zien echt heel veel verbetering.
0: Oh, wat goed.
1: Alleen, mijn moeder zelf ziet het niet. En is natuurlijk super ongeduldig. Want als jij heel veel thuis zit en lusteloos bent en niets meer leuk vindt van wat je eerder leuk vond, 47 kilo weegt en 1,75 ben, echt wel eet, daar zit het hem niet in. Maar zoveel stress in je lichaam en zoveel heb je energie nodig wat je uit die voeding haalt voor dat herstel. Kijk, dat je na 31 behandelingen, bestraling en chemopillen nu al na een paar maanden kankervrij bent, dat ze dat kunnen zeggen, is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Maar hallo, 31 behandelingen achter elkaar. Weet je wat voor aanslag dat is op je lichaam?
0: Ja.
1: En daarnaast, ze heeft de dood in de ogen gekeken.
0: Ja.
1: Je wordt nooit meer. Dat eigenlijk net als met de overgang. Je wordt nooit meer als daarvoor.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet.
1: Maar hopelijk komt er iets moois anders voor terug.
0: Ja.
1: En zie je ook wel de waarde van het leven. En hoe belangrijk familie is.
0: Ja.
1: En onze band. En wat we voor elkaar betekenen. En wat we ook voor een ander kunnen betekenen. Want we hadden het er net over dat zoveel mensen hebben gereageerd en ons hebben gedragen. Maar ik merk ook echt hoeveel wij voor anderen hebben betekend.
0: Ja,
1: ik krijg van mensen bijvoorbeeld reacties als van, ik heb al 9 jaar geen contact meer met mijn ouders, maar ik ben nu toch gaan bellen.
0: Ja,
1: ik zet me eroverheen. Want ik wil gewoon toch, weet je, iedereen heeft ouders. Dus wat je band ook met ze is, dit raakt iedereen wat wij hebben laten zien.
0: Nou ja, en Ik wil dat dan nog wel ook aan jullie teruggeven. Het is een. Het was zo oprecht, denk ik, of zo. Mm. Het was echt. Het was uitgekleed. Het was naakt. Het was wat het was in dat moment. En dat is wat je gaf, weet je wel. Ook al zit je het samen met elkaar op te nemen met een microfoon erbij. En
1: ik denk maar dat deden we elke keer. Hè? Het was ook elk jaar. Ik ben door mama dit begonnen. En de eerste podcast deden we ook samen. En op een gegeven moment ben ik verder gegaan, ook met andere mensen daarbij. Dus toen werd het gewoon te veel nog een baan daarbij voor mijn moeder. Maar ik heb haar wel elk jaar op Internationale Vrouwendag in de podcast. En dat was nu net nadat we dit nieuws hadden, dat we te horen gekregen. Dus ik zei ook tegen mama, durf je het aan? Wil je het aan?
0: Ja, en dat wilde
1: ze. Dan gaan we all the way. Maar wij weten ook niet meer. Wij zijn altijd heel authentiek. Dat zal ook wel iets Haags zijn of wat gewoon in onze genen zit. We weten niet hoe we het anders moeten doen.
0: Nou ja, en wij kregen natuurlijk als publiek ineens een kijkje in de keuken van. En dat was zo intiem, weet je wel. Ik ben echt toen het filmpje, ik zie er nog steeds dat belletje rinkelen.
1: Oh,
0: weet je wel.
1: En dat van is huilen,
0: en dat is wat het was. Zo dichtbij kwam het, wat het is dat jullie hebben laten zien. Vond ik echt prachtig mooi. Je hebt een nieuw huis.
1: Ja.
0: Je zoontje zit nog bij jou binnen.
1: Mijn zoon, hij is 18.
0: Hij is 18.
1: Hij woont op zichzelf in zijn eigen appartement, maar wel boven mij. Hij woont op de 4e, ik woon op de 1e. En hij heeft gewoon zijn eigen opgang en zijn eigen leventje daar.
0: Ja.
1: Maar hij kan zijn was wel bij mij naar binnen brengen.
0: Want mama gaat loslaten, maar nog niet helemaal volledig.
1: Het is een zachte landing.
0: Ja,
1: hij is pas 18. Maar is wel al tweedejaars student. Dan wil je natuurlijk eigenlijk uitvliegen op jezelf en op kamers. Maar dat is gewoon ontzettend duur tegenwoordig. Ja. En dit is wel de manier waarop het... Hij werkt super hard, maar dan kan hij ook wat sparen. En ook nog een beetje vrolijk naar de toekomst kijken... in plaats van dat je al tot hier in de schulden zit... voordat je nog moet beginnen.
0: Nou, en het is fijn dat je dat voor hem kan regelen natuurlijk.
1: En ik woon ook dichter bij mijn ouders nu. Dit is echt,
0: fijn, familie dichtbij.
1: Een minuutje, ja.
0: Hey, maar Bridget, terwijl jij zo ontzettend trots bent op Mees... weet je dat hij dat ook is voor jou?
1: Oh nee, dat ga je niet doen, toch?
0: Ik heb iets heel moois.
1: Oh, fuck.
2: Hi mam, ik wil even zeggen hoe trots ik op jou ben. Hoe je de afgelopen paar maanden dit jaar alles regelt. Voor oma, voor mij, voor opa, voor de winkel. En ook nog steeds je eigen business runt. En naar Boulevard gaat en alles doet. En ik wil even zeggen hoe trots ik op jou daarvoor ben. En hoe blij ik ook ben dat de podcast nu zo supergoed gaat. En dat ik heel veel van je hou. En dat ik alleen maar het beste nog voor je wens de komende tijd. Oké, you, love you.
0: Oh, lieverd. Zo lief. Die zoon van jou. Zo trots op zijn mama.
1: We weten niet beter dan dat we allemaal gewoon heel authentiek zijn.
0: Ja.
1: En niet bang zijn om dat te tonen.
0: Ik ga je knuffelen. Ik kom je knuffelen.

jaar geleden komt Seat at the Table uit van Solange. 10 jaar alweer. En vervolgens staat daar een single op waar echt iedereen enorme kippenvel van kreeg. Die ga ik nu voor je draaien. Cranes in the Sky. Ben je een social media man, vrouw of alles ertussenin? Echt, ga naar TikTok. Je gaat helemaal stuk als het gaat om de filmpjes die de mensen doen op deze plaat. Een klein cadeautje op deze vrijdagmiddag. Solange met Cranes in the Sky.

0: Why You Get Funky On Me. En het enige wat ik maar zit te bedenken, dit is echt wel de voorloper. Of nee, misschien meer de R&B versie van New Jack Swing. Ik ga DJ Prime zo meteen even checken voor de zekerheid.
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Yes, darlings. Je luistert naar de Wat een Week Show met Shai hier zo. Met Bridget Maasland.
2: Ja, ik ben uitgehaald.
0: Mij. Je bent uitgehaald. Ja. Ga je goed, lieverd?
2: Ja, wat ontzettend lief was dat.
0: Gelukkig. Het is echt alleen maar liefde jouw
2: absoluut,
0: kant op. Het was
2: absoluut,
0: echt gewoon zo'n...
2: Oh,
0: super fijn om te horen. Echt zo'n... Soms kan je mensen iets geven om te laten weten van... hey, we zien je, we houden van je, alsjeblieft. Dus ik ben blij dat het zo aangekomen
2: is.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Alsjeblieft. En dan gaan we het nu hebben over seks.
2: Ja.
0: Is dat ook een van jouw lievelingsonderwerpen?
2: Nee, niet per se.
0: Wist jij dat het een van mijn lievelingsonderwerpen was?
2: Nee, wist ik niet.
0: Girl, ik lijk niet uitgesproken over seks.
2: Wat is dat?
0: Dat heeft te maken, denk ik, met het gegeven... dat ik vind dat er een gigantische taboe heerst... rondom het onderwerp bespreken. En ik heb het idee dat onze... De wereld is dermate verseksualiseerd. Maar als we het echt over het gesprek moeten hebben... intimiteit, hè, dus niet alleen maar het platte ket-ket.
2: Alleen maar neuken doe je zo, zoals ik ooit een programma heb gepresenteerd.
0: Juist, niet alleen maar zo. Maar dat je echt hebt over de intimiteit... denk ik dat we enorm veel van elkaar kunnen leren... en uiteindelijk over onszelf kunnen leren.
2: Nou, ik wil er ook met alle liefde met je over praten... maar het is voor mij alweer even terug. Dus ik heb gewoon niet zoveel te bespreken.
0: Hoeveel pandapunten heb je?
2: Wat is dat?
0: Dat is elke maand dat je geen seks hebt gehad.
2: Nou, ik zit een beetje in B&B voor liefde van Fred. Hoeveel maanden had hij nog te leven? Zo lang heb ik al geen seks.
0: Maar je hebt wel ervaring als het gaat om intimiteit.
2: Ik
0: dus
2: heb zeker
0: ik dacht even met jou het volgende bespreken. We hadden het er net al even over. De datingshow in Duitsland, waar ze dus nu bedacht hebben... we gaan niet à la first date eerst even een hapje met elkaar eten. Nee...
2: Gelijk.
0: We gaan er gelijk voor. Het enige wat ik denk is, mensen zijn niet goed bij hun hoofd. En sensatietelevisie moet echt afgelopen zijn. Dat is een beetje mijn gedachte.
2: Nou, ik zou alleen maar denken, hoe krijg je hem omhoog? Of hoe krijg je überhaupt, weet je, als het zo onder spanning... dat is toch vreselijk als je zo je eerste ervaring hebt met iemand?
0: En ik vind ook, dus dat is wat ik bedoel met intimiteit. Het is dan echt platgeslagen.
2: Ja.
0: Want volgens mij gaat intimiteit ook echt om een connectie. Voel ik geen connectie, wordt ze niet nat.
2: Nee.
0: Toch?
2: Nee, I get you.
0: Wat ik altijd wil weten van mijn gasten is... aangezien ik hier een heerlijke playlist heb... met platen die ervoor zorgen dat, dat het weekend net een beetje warmer, relaxter wordt. Wat is het dat ik voor jou kan spinnen?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel, van Marvin Gaye tot zelfs LL Cool J. Dat is ook een soort van guilty pleasure van vroeger, I Need Love. Als ik dat hoor, dan word ik wel een soort van warm van binnen. Maar dan kijk ik ook weer terug naar vroeger. Nu? Oh, Leave the Door Open van Bruno Mars. Kijk, als je dit hoort, nou, dan voel ik hem wel, hoor.
0: Ja.
2: Dan mag er wel eens weer wat gaan gebeuren.
0: Ik zie gelijk een kaarsje, een satijnen badjas, flipflops.
2: Kom maar door.
0: Kom maar door. En dan heb ik de instrumental gepakt. Want ik dacht, ik wil even met jou verder babbelen over de liefde. Zou je willen nu op dit moment? Ben je heel bewust daarmee bezig?
2: Nou kijk, de afgelopen maanden heb ik natuurlijk nul ruimte gehad... überhaupt iets voor mezelf.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik nu wel weer langzaamaan ook qua mama... maar ook qua perimenopauze en zo... Het allerheftigste en onzekere is er nu al van af.
0: Ja.
2: Dus nu kan ik wel weer mijn leuke zelf aan iemand anders presenteren.
0: I get you, girl. Ik snap hem volledig. Ik sprak laatst met een vriendinnetje van mij. Die zei van... Die heeft dus nu een periode van 5 jaar of zo.
2: Mm-hmm.
0: Dat ze zei, ik kan er absoluut niet bij... met mijn kop erbij dat ik nu iets van... liefde zou moeten ervaren.
2: Nee, en moeten geven
0: en ook. Moeten geven ook en...
2: Maar ik denk ook, ik ben er ook van overtuigd... dat ze ook met leeftijd te maken hebben... dat ik wil ook niet meer iets tussendoor of niet serieus... puur om de seks. Ik wil nu,
0: echt.
2: Wat ik nu tegenkom...
0: Ja, gotta be it.
2: Is voor de rest van mijn leven.
0: Juist, ja. En dan ga je onder andere schuifelen op deze...

0: running, uit, running, please. Let's get it started.
1: Ondertussen, het is lekker, hoor.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Ondertussen is het hier in de studio Let's Get It Ended, helaas. Ja. Time flies by, echt zo'n cliché, when you're having a good time. Bridget, het was echt te gek om je hier te hebben. Van TMF tot aan menopauze, van Mees, liefde, je moeder. Yeah. Prachtige, openhartige gesprekken. Tot aan slaapkamertracks, glasvezel hebben we het ook nog over gehad. Echte connecties hebben.
1: Als je het zo naast elkaar ligt, denk je dat kan nooit een leuk gesprek zijn. Maar het is zo leuk.
0: Maar het was zeker een super tof gesprek. En laten we alsjeblieft ook niet je community vergeten. Grapes hebben we het ook nog over gehad. Wifi. Ik ben heel blij dat je hier bij mij was.
1: Ja, ik was al zo blij dat je bij mij was woensdag. Ja. En dat gaan we natuurlijk nog uitzenden. Maar ik vind dit ook hartstikke leuk. Ik vind jou in je eigen habitat.
0: Ja. Shy van de radio. Nee, ik vond het echt, te gek. Het was een naam die echt al heel lang op ons rijtje stond. Maar soms moet je gewoon wachten tot het juiste moment.
1: En dit was het juiste moment.
0: Dit was het moment. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. En ik ben niet vergeten wat je net zei. Ja, je hebt altijd weekend. En soms moet je niet vergeten. Je hebt nooit eigenlijk weekend. Maar soms moet je niet vergeten om door de week een weekendmomentje te pakken. Mm-hmm. Misschien kan je gewoon me-time even inplannen zometeen in je agenda voordat je weggaat.
1: Vind ik een goeie.
0: Toch? Ja. Gaan we dat doen. Bridget Maasland hier zo bij de Wat een Week Show met Shy. Love you.
1: Love you too.
0: Ik ben er volgende week vrijdag weer. Boyfriend, girlfriend en friends. Tot die tijd geniet je natuurlijk hier zo bij NPO Blend gewoon van heerlijke plaatjes. En wat er volgende week vrijdag staat te gebeuren, ja, dat kan ik je nu nog niet vertellen. We laten ons altijd verrassen door het nieuws en ook door de gasten die denken van hey, we hebben ontzettend veel zin om aan te schuiven. Wees lief voor jezelf en wees lief voor een ander. Zoals Shirma Ruijs altijd zegt, alles is liefde. Dit is Give On met Jezebel op NPO.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. This is going out.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS.